0: more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m. Galaxy Radio.

bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn wakkie zit geen schade formulier. Alleen

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
0: Galaxy Radio.

Galaxy. Galaxy, your number one for hip-hop, R&B, and Afro music.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
2: Galaxy Radio.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
2: Dit is de Galaxy News Update. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marre. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie over het besluit en bereidt juridische stappen voor. De verlenging is het gevolg van een gebrek aan alternatieve opvangplekken bij het COA. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer minister Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. De eerste 20 migranten die door de Verenigde Staten naar Liberia zijn gedeporteerd, zijn daar aangekomen. Het gaat om personen die niet uit Liberia afkomstig zijn, maar uit onder meer Cuba en Venezuela. Liberia gaat dit jaar in totaal 1200 migranten uit de Verenigde Staten opvangen. In ruil voor dit migratiebeheer ontvangt het land 5 miljoen dollar. President Donald Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne al de grootste deportatieoperatie ooit. En de hoogste bergtop van de Alpen is tijdelijk onbereikbaar via alle drie de gebruikelijke routes. Dit is het gevolg van de hoge temperaturen die het ijs en de rotswanden verzwakken en dat leidt tot een verhoogd risico op rotslawines. De hitte van de afgelopen weken zorgde ervoor dat de sneeuw op de bergtoppen sneller ging smelten. Daarnaast zorgde de warmte er ook voor dat de rotsblokken sneller afbrokkelen. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Let's go!
4: Another hour of hip hop. Stay tapped in.
3: Right, right here.
5: 'Cause I said so.
6: This is Galaxy Radio.
7: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
8: Galaxy Radio.

down.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De verdachte raakte daarbij gewond aan zijn been. Hij werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marre. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. De komst van het schilderij, dat daar zeer populair is, werd al maanden geleden aangekondigd. Vanaf 5 oktober hangt Het meisje met de parel weer op zijn vaste plek in Den Haag. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clock in.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

leeg, staat waar was je? Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet? Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je?

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De verdachte raakte daarbij gewond aan zijn been. Hij werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische dag van de stilte. Hij ging op 19 maart door de verlaten straten en over het strand van Bali, wat streng verboden is. Ondanks waarschuwingen van zijn verblijfsaccommodatie deelde de man beelden van zijn actie op sociale media, waarin hij lachend over het lege strand liep, de heilige feestdag gestoord noemde en scheldwoorden gebruikte. Zijn gedrag leidde tot grote ophef en woede onder de lokale bevolking. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. De komst van het schilderij, dat daar zeer populair is, werd al maanden geleden aangekondigd. Vanaf 5 oktober hangt Het meisje met de parel weer op zijn vaste plek in Den Haag. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden.
2: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: The marathon crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
0: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische Dag van de Stilte. Hij ging op 19 maart door de verlaten straten en over het strand van Bali, wat streng verboden is. Ondanks waarschuwingen van zijn verblijfsaccommodatie deelde de man beelden van zijn actie op sociale media, waarin hij lachend over het lege strand liep, de heilige feestdag gestoord noemde en scheldwoorden gebruikte. Zijn gedrag leidde tot grote ophef en woede onder de lokale bevolking. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. Dat heeft het bedrijf van Elon Musk aangekondigd via sociale media. De specifieke details rond de lancering en de technische specificaties voor Europa worden bekendgemaakt tijdens de transportbeurs in het Duitse Hannover, die midden september van start gaat. Volgens Tesla heeft de vrachtwagen een actieradius tot 800 km op één acculading. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden.
1: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Let's go!
4: Another hour of hip-hop.
3: Stay tapped in.
4: Right here.
5: Cause I said so.
6: This is Galaxy Radio.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
8: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
9: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro en dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Ik ga je vertellen, ik zit er vandaag fresh bij. Ik heb er zin in en ik heb energie voor 10. Ik ga jou je werkdag doorhelpen vandaag van 10 tot 12. Of ja, je vakantiedag mag ook. Of gewoon je normale dag. Het maakt allemaal niet uit. Zometeen ga ik een oldschool track draaien, namelijk oldschool Tupac na Boo.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: Dus zometeen in die throwback vibes. Eerst nog deze Boo ga je horen bij Galaxy Radio. En ik ga je zometeen vertellen waarom ik er zo fresh bij zit vandaag. Hoor je zometeen na deze.
0: Molly en Tyler.
2: Hey, what's up? I'm Molly.
3: Hey, it's Tyler.
4: Nobody like me.
0: This is Galaxy Music.

zal je even toelichten waarom ik er vandaag zo fresh en energiek bij zit. Dat komt namelijk, ik ben vanmorgen naar de kapper geweest. En ik hoor je denken, zo vroeg? Ja, om 8:50 in de stoel, om 8:50 eruit en om 10:00 in de studio. Zo snel kan het gaan. Ik moet wel zeggen, dat freshe gevoel gaat wel gepaard met een soort niet relaxed gevoel. Dat heeft te maken met één ding wat ik naar de kapper altijd doe. Goed, daar kom ik zo op terug. Je hoort het zo meteen. Eerst nog, old school. Here we go.

0: Shooter bij Galaxy Radio. Ja, de kapper. Iedereen gaat er wel eens heen. Naar een barbier, of naar een beauty salon, of naar een gewoon normale kapper. Het maakt allemaal niet uit. Ik ben er vanmorgen geweest en ik heb daar nu een beetje spijt van. Niet van mijn kapsel trouwens, die zit gewoon prima. Maar ik ga altijd naar dezelfde kapper. Zelfde gast, een beetje ouwe hoeren. Hij zijn verhaal, ik het mijne. Ik vind dat echt een soort rustmoment, een soort beautybehandeling voor de man. Alleen, ik moet daarna altijd gewoon douchen. Want ik kan niet tegen die kleine afgeknipte haartjes die daarna overal in je nek zitten. Onder je shirt, achter je oren. Normaal ga ik rechtstreeks naar huis toe en dan douche ik en dan kan ik gewoon mijn dag beginnen. Maar nu moest ik moest meteen door naar de studio, want ja, ik moet jou ook gewoon je werkdag doorhelpen. Ik zit dus al de hele dag die haartjes uit mijn nek te vissen en ik snap niet hoe mensen dat doen. Er zijn dus blijkbaar mensen die gaan naar de kapper, die trekken hun jas aan en vervolgens 8 uur lang leven ze gewoon hun leven. Hoe doe je dat in godsnaam? Ben jij zo iemand of moet jij net als ik eerst onder de douche voor je weer verder kunt met je dag na zo'n kappersbehandeling, zo'n kappersknipbeurt? Laat het me weten. Misschien ben ik er niet alleen in en misschien ook wel. Wel goed, want het is lekker kort geknipt en voor het lekkere weer wat er weer aan gaat komen. De zon op komt eraan. Digi Dex bij Galaxy Radio.
1: We are Galaxy.
2: Go, go.
1: Turn it up, yeah. Home for hip-hop, R&B, Afro en dancehall music. Turn it up.

0: zit niet helemaal relaxed. Dat komt, ik ben vanmorgen bij de kapper geweest en al die losse haren zitten nog in mijn nek en dat kriebelt een beetje. Eerder vroeg ik aan jou, wat voor persoon ben jij? Wil jij meteen douchen naar de kapper? Of zeg je, ik ga gewoon lekker met mijn dag door en die kriebeltjes in mijn nek, dat voel ik allemaal niet. En ik vroeg aan jou, heb je nog tips voor me? Ik krijg een tip van Milan, die zegt, neem gewoon een extra shirt mee. Na het knippen even wisselen, heb je al een stuk minder last van al die haren. Goeie tip. Ryan stuurt bij, die zegt, laat je kapper aan het einde even goed met de föhn door je nek gaan. Dat scheelt bij mij echt bijna alles. Sophie stuurt bij, die zegt, ik ben ooit een keer naar de kapper gewoon doorgaan met mijn dag. En iemand dag later bij het uiteten dat ik een insect in mijn nek had, bleek het gewoon een pluk afgeknipte haar te zijn. Ja, fris. Lotte stuurt mij, ik hoef echt niet te douchen. Even mijn nek afveren, shirt uitkloppen en we gaan gewoon weer door. Ja, respect daarvoor. En Jastien stuurt mij, ik moet echt douchen. Al zit er maar een klein haartje in mijn shirt. Dat voel ik al de hele dag. En na de kapper ga ik meteen naar huis. En daar begrijp ik jou helemaal in. Wij begrijpen elkaar, ik kan er echt niet tegen. Maar goed, één voordeel wel van het korte haar. Als het zometeen weer lekker weer gaat worden, heb ik een frisse koep. En dat komt mooi uit, want ik heb daar een heel toepasselijk nummer voor. Die toch even vandaag, op een regenachtige dag, jouw zon gaat geven. De zon op komt eraan. Diggy Dex.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Yo, Danny hier van Fleva in jouw ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van de High and Mighty. En die ken je misschien nog wel van deze. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
1: Booms, booms, you know what I'm saying?
2: Galaxy Radio, where the biggest stars come to...

Ik zit te kijken naar het weerbericht. Ik zei je dus eerder, het wordt super lekker weer. Sorry dat ik je nu misschien je dag vergal, maar dat wordt het helemaal niet. Het wordt de komende week en de week daarop alleen maar regen, regen, regen. Welkom weer in Nederland, zoals we hem kennen. Ik hoop daarna toch wel weer lekker weer, want ik moet dit weekend op kampeervakantie. Heb ik daar zin in? Nee. Maar goed, we gaan het wel positief houden. Jij mag zometeen jouw favoriete track doorsturen.

0: Stay Here for Life hoorde je, daarvoor hoorde je Ewa Star, Wizkid, Gimme That bij Galaxy Radio. Zeg je nou, dat is mijn lievelingstrack, heb jij geluk gehad? Dat heb je hem al gehoord vandaag. Zeg jij nou, ik wil eigenlijk mijn track wel gaan horen. Stuur hem dan in naar 085-029-4x2. En wie weet draai ik zometeen jouw favoriete track hier op Galaxy Radio. En dat is toch fijn? Zeker voor jouw dag. Heerlijk.
1: Hey, dope. This is where the biggest stars come to play. Love, love, love, love.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m. Dit is de Galaxy News Update. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor één dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. De autofabrikant kampt tegelijkertijd met Chinese concurrentie en haalt wereldwijde verkoopdoelen niet. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. De specifieke details rond de lancering en de technische specificaties voor Europa worden bekendgemaakt tijdens de transportbeurs in het Duitse Hannover, die midden september van start gaat. Volgens Tesla rijdt zo'n vrachtwagen 800 kilometer op één accu. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden.
2: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Het tweede uur en laatste uur van Wes op Galaxy Radio. Tot 12 uur vandaag help ik jou je werkdag door. En dat ga ik doen door samen met jou dit programma vorm te geven. Namelijk, jij mag zometeen jouw favoriete track insturen. Ik hoor graag welke dat is. Eerst nog Kick Out, Travis Scott, Galaxy Radio.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

Tegenwoordig ontstaan tracks eigenlijk op een hele soms makkelijke manier. Namelijk, een artiest stuurde een bekende rapper een berichtje via social media. Ze zei, ik heb gewoon een leuk idee voor een track. Hij vond haar muziek tof. Uiteindelijk belandde het nummer zelfs 2 keer op haar album. Je hoort zo meteen welke dat is. Ik vind het in ieder geval een ondergewaardeerde track. Maar hij is wel lekker hoor. Hoor je zo meteen.

Ja, ik heb eerder al een klein beetje verklapt wat je nu gaat horen. Namelijk jouw favoriete track. Maar ik heb ook al een klein beetje verteld welke dat gaat zijn. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that. Ik kreeg namelijk zoveel binnen dat ik op een gegeven moment een keuze moest maken. En deze viel mij het meest op. Waarom? Omdat ik het gewoon een ondergewaardeerde track vind. Zo'n plaat waarvan ik nooit echt begrepen heb waarom niet veel groter is geworden dan dat hij is. Camila Cabello die stuurde Drake een berichtje van joh, ik vind jouw muziek tof. Ik heb een idee. Wat vind je van mijn muziek? En ze vonden elkaar gewoon tof en gingen samen de studio in. En daar kwam deze track uit die dus, ja, ik draai hem zelf heel vaak. Ook als ik ergens moet draaien. En nu ga ik hem ook gewoon voor jou draaien. En jij gaat sowieso dansen. Hard Up Town ga je horen bij Galaxy Radio. Oh yeah.

0: Dior hoorde je Go Mama, daarvoor hoorde je Hard Uptown, Drake en Camila Cabello. Een track die wat mij betreft ondergewaardeerd is, maar die wel echt heerlijk is. En ik heb nog zo'n track die wel enorm gewaardeerd is. Stond namelijk op nummer 1 in Nederland ook. En die, ja, die gewoon echt heerlijk is. Zo'n plaat die niemand kan haten. Een plaat die soul heeft, die funk heeft, die ritme heeft. Maar die ook nog eens commercieel gewoon goed is. Een track die geïnspireerd is door The Way You Make Me Feel van Michael Jackson. Je kunt er dus op dansen en ik heb zometeen nog een track voor je. Waar je ook echt heel simpel op kunt dansen. Hoor je zometeen na Man I Need, Olivia Dean.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Ik ga van de ene dansbare plaat naar de andere dansbare plaat. Fat Joe hoorde je Lean Back. Zo'n plaat waarbij je de eerste paar seconden hoort en eigenlijk meteen weet, dit is Lean Back. De man daarachter is Fat Joe, echte naam Joseph, geboren en getogen in de Bronx in New York. Loopt al mee sinds begin jaren 90 en werd een van de bekendste rappers uit New York. Het verhaal achter Lean Back is eigenlijk best wel leuk. In de studio zit Fat Joe samen met Scott Storch, een van de bekendste producers van die tijd, maakte ook Candy Shop. En Fat Joe wist al precies, zo moet die beat gaan klinken. Hij wilde iets donkers, iets filmisch, iets geïnspireerd op een scène uit de film Belly. En hij begon de melodie gewoon te neurien en Scott Storch, ja, die maakte hem gewoon na. En toen gebeurde er iets geks. Fat Joe vond die beat zo goed dat hij hem 2 maanden liet liggen. Ja, hij wist gewoon niet wat hij ermee aan moest. Hij was bijna bang dat hij de beat zou verpesten, zo goed. Maar op een gegeven moment dacht hij, ik ga er gewoon een harde Bronx plaat van maken. En toen moest er nog een refrein komen. En Fat Joe wilde iets doen met een heel simpel dansje, wat toen gewoon echt in was. En hij dacht, weet je, dansen hoeft niet eens. We gaan gewoon achterover hangen. Achterover leunen eigenlijk. En vervolgens ontploft het nummer volledig. Lean Back staat 3 weken op nummer 1 in Amerika. Een harde New Yorkse plaat wordt ineens een enorme club. En dance it. Lean Back dus, in Galaxy Radio. En dat dansje is eigenlijk heel simpel, hè. Iedereen kan het doen. Het is gewoon 1 schouder naar achter en 1 schouder weer terug. Gewoon een beetje Lean Back. Hey, zometeen Blow My High gaan we draaien. Na deze, ook heerlijk trouwens. Kevin, Roxy Dekker, jij hebt mij. Bij Galaxy Radio. Zometeen is het tijd voor de lunchbreak mix. Hou nog even die boterhammen in je tas. Zometeen de Sydney Cracker. Jouw lunchpauze gaat die ietsje leuker maken.
1: This summer, roll down your windows. Cause we're down for the ride.
2: No limit, no limit, they pushing, yeah.
1: Listen anywhere on our free Galaxy Radio app.
3: Don't try to hold my summer down, hold my summer down.
1: Available in the Apple or Google Play Store. Yo.

0: Blow My High, daar hoorde je. Jij hebt mij, Roxy Dekker en Kevin. Ja, het is bijna 12 uur. Dat betekent zometeen een lunchbreakmix. En voor mij goed nieuws, want ik ga zometeen even de losse haren van de kapper uit mijn nek halen. Naar die kappersbeurt van vanmorgen. Ik ben er maandag gewoon weer voor jou. Van 10 tot 12 help ik jou weer je werkdag door. En zometeen dus de lunchbreakmix met Sydney Cracker. Tot maandag. Oh, I'm a superstar.
1: This future.
2: Hey, what's up? This is Chris Brown.
1: All the hits on Galaxy.radio.
2: The only station that matters, period.
1: We're doing it for the culture.
3: The days are longer, the nights are hotter.
4: Cool hot, cool down.
3: And the music is louder on Galaxy Radio.
5: Good friends, good food, good weather.
6: Summertime, summertime.
3: And the biggest summer anthems on Galaxy.

De zon schijnt, maar ik ben inside. Uit het oog, maar never uit het hart. Ik denk aan alles wat ik van je mis. Het lijkt en spijt tot dure prijs. Pedicure, manicure, nice. Bloemen bij de buren, stuur het twice. En ik kwam niet verder.

0: stars.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Bij de actie waren tevens specialisten aanwezig die regelmatig worden ingezet bij de ontmanteling van drugslaboratoria. In een aantal schuren en loodsen op het terrein zijn drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De opmerkelijke ingreep volgt nadat de burgemeester van de Italiaanse stad zelf werd omvergereden door een e-bike. Wie toch op een tweewielig door de drukke toeristische steegjes wil, zal moeten afstappen en lopen. Met deze regel wil het stadsbestuur de veiligheid van de voetgangers in de binnenstad waarborgen. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
7: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Bij de actie waren tevens specialisten aanwezig die regelmatig worden ingezet bij de ontmanteling van drugslaboratoria. In een aantal schuren en loodsen op het terrein zijn drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar,

0: hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De opmerkelijke ingreep volgt nadat de burgemeester van de Italiaanse stad zelf werd omvergereden door een e-bike. Wie toch op een tweewielig door de drukke toeristische steegjes wil, zal moeten afstappen en lopen. Met deze regel wil het stadsbestuur de veiligheid van de voetgangers in de binnenstad waarborgen. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Let's go!
2: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
1: Cause I said so.
3: This is Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidok.
1: Mijn naam is Lucinda Sidok, je hoort het al. Hier bij Galaxy Radio, elke dag van 1 tot 2, you know what it is. Laten we gelijk starten. Toepak, een van mijn favoriete nummers, Dear Mama, komt zo meteen voorbij. We beginnen met Fight. Galaxy.
2: This is the number one in hip-hop and R&B.
3: Here we go, once again. Two steps.

0: Zometeen komt Chris Brown voorbij. Het is altijd iets met deze man. Wanneer deze man lekker bezig is, lekker aan het toeren, komt er weer een soort oude zaak naar boven, weet je? Waardoor hij dan eigenlijk weer terug moet in jail, or something, or court. En dat heeft hij nu. Hij is nu lekker aan het toeren met Usher. En is weer iets bovengekomen vanuit een geweldsdelict of whatever. Dus ja, we zullen het zien. Maar hoe dan ook, draaien we zijn pokus hier. Bij ons is hij gewoon schuldvrij. We love us some Chris Brown. Sensational hoor je zo meteen. Black Eyed Peas uit 2003. Where is the love? Blijft een goeie. Ik vind het een goeie. Weet je, de boodschap, het verhaal. I love me some Black Eyed Peas. Maar we beginnen met Tyler, the Creator. Ook totaal niet verkeerd, toch?
1: Dropping that summer vibes on the city.
2: Summertime, summertime.
1: This is Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy
3: Radio. Galaxy Radio. Damn, nigga, every time I look at you, I swear to God. Nigga, you got that nigga feet. You got that nigga body. You got that nigga long arms, fingers and shit, flat feet, big.

Yes, yes, yes. Alweer vrijdag. Hoe lekker is dat? Maar ja, misschien moet je gewoon werken. Sommige mensen werken gewoon in het weekend. En als het lekkere Galaxy Radio kan je natuurlijk ook gewoon in het weekend luisteren. Dus hoe dan ook, wil je de dag vlekkeloos lekker voorbij laten gaan? Luister dan naar Galaxy Radio. En super tof dat jij nu luistert tussen 1 en 2. I love it. Joe Doetville met het rietje Rihanna. Ik vind Frans zo mooi. Ik kan het helaas niet, man. But I like it. I like it. Maar ja, weet je, je bent nooit te oud om te leren, dus who knows. Simon Says uit 2019, altijd een lekkere pokoe. We beginnen met KM. Ladies, grab your bikinis. Turn up the heat. I love the summertime. All summer long. This is where it's at. We're partying all summer long. Your summer is with Galaxy Radio.

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. Sean Paul met Get Busy en Dave Sprinter.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Ik kreeg net een berichtje via mijn Instagram. En er werd gezegd, ik heb ook geen weekendplannen, Lucinda. Ik laat ook op me afkomen, maar 9 van 10 keer is het altijd wel gezellig. Mocht ik niet naar buiten gaan, dan haal ik de mensen naar binnen. Lekker chillen, eten, drinken en een filmpje. Ja, zeker. Ook een hele goede, zeker weten. Gezelligheid om je heen is altijd good. Snap je? Sommige mensen houden van rust en sommige mensen houden van gezelligheid. Either way, do what's good for you. En over doing good, what's good for you. Ik doe mijn best om natuurlijk goede pockets voor je te draaien. Die natuurlijk lekker voor je zijn. Lekker voor een ieder die luistert. We kunnen niet iedereen blij maken, maar ik denk dat het wel 95% lukt. NASA, Gilly Gilly, heerlijk nummer. Komt zometeen voorbij. Jade Lauren hoor je ook, maar we beginnen met Stormzy. It's summertime. During the summer, man, I'm kicking it by the pool, chill with the folks.
1: I go to the mall with my girls.
0: In the nightclub.
1: I love summertime.
0: Yeah, baby.
1: This is my summer party station.
0: All summer long, this only station I'm bumping. Summer chilling. All summer long. It's summertime.
1: I love the summer.
0: I love the summertime.
1: We got that dope summer hip-hop.
0: It's my summer party station.
1: Party in the summertime,
0: We're
1: baby.
0: We're partying all summer long.
2: Your summer is with Galaxy Radio.

Zo, het is alweer tijd, man. Het gaat zo snel. Time flies when you're having fun. Maar niet getreurd, ik ben er niet morgen. Nee, maar vanaf maandag ben ik er weer van 1 tot 2 hier bij Galaxy Radio speciaal voor jou. Ik ga je een geweldig en prachtig mooi weekend wensen. Wat je ook doet, be careful, but have some fun. En ik spreek je maandag. Doei doei.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: BM. Dit is de Galaxy Nieuws Update. Ik ben Marcel Vermeer. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Gisteren vroeg België nog om hulp. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig aanwezig in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit Nijmegen, Voorthuizen, Baren, Vinkeveen, Barendrecht, Schravenzande en Oldgunsplaat. Voedselfabrikanten misleiden klanten in de supermarkt door hun producten gezonder te laten lijken. Dat is de conclusie van de Consumentenbond na onderzoek van verschillende producten die claimen vezelrijk te zijn. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke vastgestelde regels, waarbij er per 100 gram een bepaald percentage in moet zitten. Justitieminister David van Weel wil dat er 1 landelijke afspraak komt over hoe lokaal gezag moet omgaan met trekkers op de snelweg. Nu mogen de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie lokaal bepalen of en hoe hiertegen wordt opgetreden. Maar Van Weel geeft toe dat dit niet altijd werkt als het gaat om boeren die met trekkers op de snelweg rijden.
1: Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer.
0: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. The city clock in. In your car on the app.
2: The city clock in. Keep it loud. We are Galaxy Radio.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
2: Galaxy Radio. We're outside for the summer. Right.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy.

0: pickable.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Danny hier van Fleva in Ya Ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van de High and Mighty. Here comes the brand new flavor in your ear. En die ken je misschien nog wel van deze. Yeah. Oh. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
3: Booms, booms, you know what I'm saying?
4: Turn it up and feel the sunshine.
5: The music that makes your summer lit.
6: Summertime.
5: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
7: Drop the music, turn it up, let's ride.
5: We're back in this.
8: Back with more music.
5: On Galaxy Radio,
8: where the biggest stars come to play.

girl shit. And if the

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: this galaxy. It's 3 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met twee pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers. In Roemenië werd een verdachte aangehouden die de opslagplek waarschijnlijk heeft aangelegd. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied ter grootte van Frankrijk. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Gisteren vroeg België nog om hulp. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig aanwezig in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit Nijmegen, Voorthuizen, Baren, Vinkeveen, Barendrecht, Schavenzanden en Oldgunsplaat. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
2: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 PM. Dit is de Galaxy Nieuws Update. Ik ben Marcel Vermeer. Minister Karmans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn. Een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint. Uit vrees voor massaal autogebruik. De streamingdienst Kijk had tijdens de uitzending van de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en het Zwitserse FC Chillon de eerste 20 minuten last van technische problemen. Eigenaar Talpa compenseert nu alle betalende kijkers met een volledige terugbetaling van €4,99... die binnen enkele werkdagen wordt teruggestort. Ajax won het duel uiteindelijk met 4-2. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met twee pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers. In Roemenië werd een verdachte aangehouden die de opslagplek waarschijnlijk heeft aangelegd. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied ter grootte van Frankrijk. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Let's go!
2: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
1: Right here.
3: Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische

0: Arantoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
1: Galaxy Radio.

0: Idali met Ronnie Flex en Frenna. Populair hier op Galaxy Radio. En het is Rainy Friday. Jazeker, we zijn er weer. Met we bedoel ik natuurlijk Ange. Je bent er weer. Na je weekendje dat je er niet was.
1: Ja.
0: Ik heb ook meteen vragen gehad. Van waar is zij?
1: Nou, ik was dus op roadtrip en ik wist elke dag niet waar ik naartoe ging.
0: Exciting.
1: En ik kwam uit in Noord-Frankrijk. Ik ben naar Brussel geweest. Ik ben verschillende plekken in Frankrijk geweest. En het was
0: super tof. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus je bent lekker uitgerust voor deze... je hebt geen zon meegenomen. Dat vind ik wel weer jammer.
1: Ja, het was wel daar heel heet. Maar toen ik terugkwam, werd het minder. Wat vind jij ervan? Wel lekker of heb je liever dat warme?
0: Nou, ik moet zeggen dat ik het de afgelopen paar weken... vond ik het niet per se super warm. Of ik ben er gewoon... gewend aan geraakt inmiddels.
1: Ja, misschien, maar het was best wel. Het was gewoon 36 graden en zo, hoor.
0: Ja, maar na de hittegolf ging het wat meer naar beneden. Dat vond ik wel prettig. Dus het kan nu wel even regenen. Zoals wij Nederlanders zeggen, plantjes krijgen water. Maar daarom kunnen we wel weer even normaal doen. Maar volgens mij, ik ben geen weervrouw, krijgen we september nog een soort nazomer. Heb ik gewoon
1: gehoord. Ja, voor mij mag het wel weer volgende week gewoon lekker worden, hoor.
0: Nee, niet morgen. Volgende week.
1: Morgen, want morgen heb ik een barbecue. Dus liever morgen.
0: Oh ja, dan want je wil geen kletsen met een barbecue. Ja. Hey, we zijn er weer om je weekend in te helpen. Van 4 tot 7, zoals elke vrijdag. Met heerlijke tracks. Wat hebben we voor je klaarstaan in dit eerste uur? Wat dacht je van Wale met Rihanna en Bad? Maar ook DJ Khaled en Drake in de building. En Burna Boy van Alles Wat. Dus ik zou zeggen, hou hem gewoon hier.
2: Hey, yo.
3: Galaxy Radio.
2: Real hip-hop. Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store. Don Toliver.
4: My name is Don Toliver.
2: Body. Now, on Galaxy Radio.

0: Future met California Girls hier op Galaxy Radio. En het is alweer tijd. Het is de hoogste tijd voor je throwback. En ja, als throwback, ja, vraag ik altijd aan jou eens, wat denk je dat ik heb gekozen?
1: Vandaag hip-hop?
0: Een beetje van beide.
1: Oh, eigenlijk. Okay,
0: ja,
1: okay.
0: Het was een beetje een trick question. Ik heb beide gekozen. Zowel hip-hop als R&B. We gaan terug naar 23 december 2003. Okay. En dan wil ik het heel graag met jou hebben over Omari, Ishmael Granberry, DeMario Monte Thornton, Drew, Pierre, Frederick, Jarrell, DeMonte Houston en Kimberly Denise Jones. Over wie heb ik het dan? Denk je?
1: Ja, Kimberly Jones is Lil Kim.
0: Yes.
1: Er waren wel heel veel namen.
0: Er waren heel veel namen, hè? Okay.
1: Misschien Drew Hill of zo?
0: Dat doe ik alleen de voornaam nu, ja? Okay, dus Omari.
1: Dan wie is dat ook?
0: Dan is het DeMario, Drew en Jarrell. Het zijn vier mannen in een boyband, uiteraard. Dus.
1: Drew Hill? Nee, oh shit, wat zeg ik daar? Nee, ik weet het even niet meer. Nee, sorry.
0: Het is B2K.
1: Hè?
0: Ja.
1: Hebben we een nummer met Lil Kim?
0: Jazeker.
1: Hè, wacht even.
0: Ja. Zometeen ga je het sowieso herkennen.
1: Oké, ik weet het even niet meer.
0: B2K.
1: Ik dacht meer naar achter, je weet toch?
0: Oh, nee. Niet zover. Althans, 2003 is ook al weer een tijd geleden natuurlijk.
1: Ja, dat wel,
0: Niet jaren 90, zeg maar. Ja. Dat is wat je bedoelt. Maar goed, je kent ze dus beter als Omarion, Rez B, Lil Fizz, J-Book en Lil Kim, wat je ook zei. Het nummer is dus alweer van 2003. Het is verschenen op de soundtrack van de film You've Got Served. Dat is de film waar B2K ook zelf een rolletje in speelde.
1: Ja.
0: De track is geproduceerd door Jazz Nixon en Tony Scott. En op de Amerikaanse Billboard hitlijsten kwam het nummer binnen op nummer 63. In de hot R&B en hip-hop songs. Dus het heeft niet per se echt een Billboard notering gehad, maar wel in de hot R&B en hip-hop songs lijst. En het is wel een beetje apart, want het nummer past helemaal bij de energie van die tijd. Wij waren toen zelf ook nog, zeg maar, tieners.
1: Ja, ik was fan, hoor. So.
0: Girl, same. Oh my goodness.
1: Wie was jouw crush?
0: Fizz. Ja, Lil Fizz.
1: Ja, bij mij wel Omarion, maar ik vond Orion dus heel leuk.
0: Oh, zijn broer.
1: Maar die zat er eigenlijk niet in, maar...
0: Nee, klopt. En die heeft natuurlijk met Jhené Aiko een kindje.
1: Ja, klopt.
0: Ja, maar goed, dit nummer is toch wel heel populair geworden. Wat ik al zei in de begin jaren 2000. Die film deed het ook supergoed.
1: Ja, die was
0: dus,
1: leuk.
0: Ja, het was gewoon hit op hit op hit in die tijd. En ik vind dat hem gewoon lekker voor je gaan draaien. Dus ik zou zeggen, ga genieten van de Friday Day Day Day Throwback Lil Kim B2K met Do That Thing.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Got everything you need. Now bring it like you need it.
1: Just like you need it. Yo. Danny hier van Fleva in Ja Ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van de High and Mighty. Here comes the brand new flavor in here. En die ken je misschien nog wel van deze. Yeah. Oh. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
0: Galaxy Radio.
3: This is what your favorite station says.

0: back in the flesh.
1: Yeah. Drake met Shebang. Hier op Galaxy Radio. En ik moet altijd een beetje lachen om het einde van dit nummer.
2: Waarom?
1: Omdat ik hij zoveel emphasis, zoveel nadruk legt op die laatste woorden. Op de laatste klemtoon van een woord. Mm. Je moet het luisteren. Draai hem sowieso vaker hier voor je bij Galaxy Radio. Maar ik moet er altijd zo om lachen. Drake is doing his thing.
2: Drizzy Drake.
1: Op Shebang. En ik zie hem ook heel vaak op de socials voorbij komen. Zie je dat? Dat mensen daar dan filmpjes mee maken.
2: Oh ja, ja, maar dat is waar heel veel TikTok-nummers noem ik dat.
1: Ja, klopt. Heb je gelijk in de TikTok-nummers.
2: Eigenlijk heel veel mensen kennen dat nummer niet, alleen dat kleine stukje. Dat heb ik zelf ook maar een paar nummers.
1: Klopt, ja. Nee.
2: Denk, oh, gaat dat nummer zo? Oh. Ja,
1: ja, dat stukje van Where Does It Go? My Head, dat zeker. Want daar zie ik al die TikToks van en zo.
2: Oh, ja, ja, ik snap echt wat je bedoelt.
1: Maar goed, weet je, ik vind dat het tijd is voor een bizar storytje.
3: It's Galaxy Bizarre Storytime.
1: En de bizarre story van deze week brengt ons naar Scottsdale, Arizona in de United States of America. Zover je ze nog United kan noemen. ik las dit verhaal en ik dacht, ja, dit wil ik met je delen. Dit wil ik gewoon met je delen. Hmm. Een 33-jarige medewerker van een Shake Shack in Scottsdale. Shake Shack is trouwens een fastfoodrestaurant.
2: Oh, oké. Okay. Ken ik niet.
1: In Amerika, dus bij deze. die heeft iets heel, heel bizars gedaan.
2: Ja?
1: En ik ga je natuurlijk vertellen wat. Maar voordat ik dat ga doen, imagine hè, dat je dus een werkplek hebt. Je werkt bij een fastfoodketen hier in Nederland. Mm-hmm. En je vindt... Ik verdien te weinig. Ik verdien gewoon veel te weinig.
2: Ja, dat geloof ik wel eigenlijk.
1: Ja, ja toch? Ja, ja. Je kan je al indenken van ik verdien te weinig. En ik, weet je, ik ga daar gewoon lekker zelf wat aan doen. Mm-hmm. En dat is wat deze medewerker ook dacht. Want Keandre, zo heet hij, Keandre Simmons, die is via de achteringang van het restaurant, de Shake Shack, waar hij dus werkte, naar binnen gekomen. Nadat hij had gezegd dat hij ziek was. Hij heeft zich gewoon ziek gemeld. Hij is binnengekomen aan de achteringang van het restaurant met een masker op, een semi-automatisch wapen.
2: Oh, ja, ja. Komt gelijk goed.
1: Ja, echt. Hij dacht, als ik het doe, dan doe ik het goed. Toen heeft hij dus twee collega's... Ik lach, sorry. Het is niet grappig. Maar gewoon, als je dit bedenkt, toch? Is wild. Oké, hij is dus naar binnen gegaan. Twee collega's heeft hij onder schot gehouden. Eén van die twee collega's heeft hij in de koelcel opgesloten van die Shake Shack. Ja. Vervolgens is hij naar die manager gegaan. Heeft hij hem gedwongen, en waarschijnlijk at gunpoint, om de kluis te openen. En is er vandoor gegaan met ongeveer $2,800.
2: Nou, dat is hartstikke leuk.
1: Ja, het is $2,800. Het is niet eens per se van dat je echt...
2: Oh my god.
1: Weet ik veel, duizenden euro's of
2: is
1: dollars.
2: Misschien voor hem een maand salaris.
1: True.
2: Misschien wel, I don't know.
1: True.
2: Maar...
1: Dat is een goed punt.
2: Oké. Okay.
1: Maar dat is al bizar genoeg. Maar wat het dus erger maakt, wat het bizarder maakt... is dat volgens de politie deze meneer Simmons gewoon 2 dagen later terugkwam... bij de Shake Shack, waar hij dus werkte voor zijn volgende dienst. Gewoon, hello, ik ben er weer. Ik kom er weer om mijn werk te doen. Ja, dat doe je toch niet?
2: Maar hadden ze het door?
1: Nou, ze hadden het inderdaad door.
2: Oh
1: ja,
2: my god.
1: Hij is gearresteerd op een parkeerplaats. Terwijl hij ook zijn Shake Shack uniform droeg. Gewoon dus ready to go to work.
2: Jeetje, wat een mogol.
1: En nou, hoe is het dan gebeurd? De politie zegt dat collega's van hem, die hij dus in de koelcel en onder schot heeft gehouden, hem heeft herkend. Onder andere aan zijn stem, zijn uiterlijk en zijn kennis van de zaak. En camerabeelden en gegevens van zijn telefoon hebben dat ook gematcht met elkaar, gekoppeld aan het plaatsdelict.
2: Ik vind het
1: een
2: sukkel, sorry.
1: Echt
2: een
1: sukkel,
2: toch? Dan ga je toch bij een andere Shake Shack? Het is toch overal een beetje hetzelfde?
1: Ja, hij dacht, nee, deze ken ik. En deze ken ik het beste.
2: Dit vind ik gewoon zo dom.
1: Ja.
2: Dit is gewoon dom.
1: Ik moest er een beetje op lachen ook. Dat ik dacht, hoe dat? Dus you're robbing the place. En dan ga je 2 dagen later, nou, dan ben ik weer. Hello, a reporting for duty.
2: Ja, maar hij was ziek, hè?
1: Zo genaamd ziek.
2: Geweld. Nee, dit is zo dom. Dit is zo dom, gewoon.
1: Echt, echt heel dom.
2: Praten. Je snapt toch dat je collega's jou kennen?
1: Toch?
2: Nee, dit is echt zo dom. Dit is niet eens meer bizar. Dit is gewoon dom.
1: Dit is gewoon dom.
2: Ja. Nee, thanks voor het verhaal. Ik vind het heel grappig. Ik ben benieuwd. Wil jij hierop reageren? Dan kan dat. 085-029-4x2.
1: Yes, yes. En dan heb ik Birdboy voor je klaarstaan met City Boys.
3: Galaxy Radio. Feel the heat. Feel the beat.
4: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly, but I'm not even an ugly. I'm
0: allemaal sexy, you understand? Girl all over the globe wanna act me, you understand?

0: Let me find out. Dat is waarschijnlijk wat de eigenaar van de Shake Shack dacht. Want ik heb net de Bizarre Story met je gedeeld. Waarin meneer Simmons, Keandre Simmons, zijn eigen Shake Shack had overvallen. En daarbij de volgende dag, of 2 dagen later, gewoon lekker kwam werken.
1: Bizar.
0: En zoals jij het zegt, heel lop.
1: Echt gewoon dom, ja. En dan voor €2800. En we kregen allemaal leuke reacties binnen.
0: Ja, vertel.
1: Anwar die zegt dat hij gewoon volgende dienst verscheen is echt next level. En dat vind ik ook. Ja. Ik vind het echt next level. Ja. Ik zou ook echt een foto, een filmpje willen zien van hoe die werd opgepakt.
0: In zijn uniform dus.
1: In zijn uniform.
0: Ja, want, maar dat je ook gewoon het zo semi-automatisch wapen, hè. Like, what the F? What's going on? Dus nou ja, ik vind het heel apart. Ja, Jasmina die zegt ook, hij kwam gewoon weer opdagen voor zijn dienst. Oh my god.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik vind het echt... Maar ik vraag me dan af, ben je dan heel erg de Lulu? Of wat dacht je dan?
0: Je dacht dat je ermee weg zou komen. Want anders doe je die fuckery doe je dan niet, toch? Like, really?
1: Oh. Ja, Noah zegt ook, hij dacht echt dat hij ermee weg zou komen. Dus dat sluit ook weer aan op wat jij zegt.
0: Ja, klopt.
1: Hoe kan je dit denken? Ja. Je werkt gewoon... Misschien werkt hij fulltime.
0: Ja.
1: Jouw collega's zien jou 40 uur per week. En jij denkt dat ze jou niet herkennen. Je loopje, je stem. Ja. Hou op, hoor.
0: Ja, echt. Ja, hij dacht echt.
1: Oh.
0: Ja, ik zie hier nog een reactie van Faye. Die zegt, hij heeft gewoon een shakedown gedaan bij de Shake Shack. Dat is zeker waar, ja.
1: Vreselijk, echt waar.
0: Echt, ja. Ik weet het niet, joh. Ik denk echt dat hij dacht, obviously kom ik hiermee weg, want ik heb een masker.
1: Ja.
0: En misschien de paar dingen die ik zeg van, open de safe, dat gaan ze niet herkennen. Want, weet je, ze gaan me gewoon niet herkennen. Ik ga het gewoon doen. Ik kom gewoon binnen via de back door, want ik weet hoe ik naar binnen kom. And then I'm gonna just take the $2800 and go about my way. En dan kom ik terug. Als er niks aan de hand is.
1: Stel je voor, wij komen hier zo binnen en we zeggen tegen onze collega's, geef me de computer. Alsof ze ons niet herkennen, man. Ja. Doe even normaal. Wat? Nee.
0: Als je het zo zegt, is het helemaal crazy.
1: Ja, toch?
0: Oh my goodness. Maar goed, bedankt. Bedankt voor al de reacties. We gaan zo meteen het tweede uur alweer in van deze Friday Day Day Day.

van de dag. En ja, ik ben heel erg benieuwd wat je daarvan vindt. Oh, I'm a superstar. This is where the biggest cars come to play. Let's go! What's up, it's Coil Ray. This Future. Hey, what's up, this Chris Brown. All the hits on Galaxy Radio. Only station that matters, period. We're doing it for the culture. Check it, check out the music. Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes. Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 PM. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen erover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. De streamingdienst Kijk had tijdens de uitzending van de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en het Zwitserse FC Chillon de eerste 20 minuten last van technische problemen. Eigenaar Talpa compenseert nu alle betalende kijkers met een volledige terugbetaling van €4,99... die binnen enkele werkdagen wordt teruggestort. Ajax won het duel uiteindelijk met 4-2. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
2: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
1: Galaxy Radio.

0: Het is alweer het tweede uur van de It's Friday Day Show. Jazeker, jazeker. We zijn er. We zijn er ook de tweede uur voor jou om je weekend in te helpen. En misschien ben je al klaar met werken. We leven inmiddels op 5 over 5 namelijk. Maar misschien ook niet. Misschien moet je nog even wat langer door. Misschien, zoals jij dat altijd zo mooi zegt, Ange, heb je een onregelmatige job.
1: Ja, en we krijgen net een berichtje van een leuke buschauffeur die ook heel vaak luistert.
0: Oh, vertel.
1: Ja, hij werkt in Den Haag. Robin heet hij. En hij is lekker aan het luisteren. Dus ook voor de mensen die in de bus zitten, super. Leuk dat je luistert.
0: Zeker. En hartstikke leuk dat ook nog even een berichtje wordt gestuurd. Dat kan natuurlijk. En wat is het nummer?
1: 085-029-4x2.
0: Yes, yes. En dit tweede uur hebben we de vraag van de dag. En juicy, juicy gossip. Maar ook muziek natuurlijk, want daar luister je ook voor. We beginnen een beetje, wat ik net al tegen je zei, Ange. Of er natuurlijk, maar nu ook even voor jou. We beginnen lekker... Latijns-Amerikaans.
1: Oeh, gezellig.
0: Ja. Dat wil zeggen dat ik wat Russian, wat Rauw Alejandro, wat Maluma, wat Shakira... allemaal voor je in de playlist heb. En dat ik vooral ook heel erg benieuwd ben... naar je reactie op de vraag van de dag. Dus weet je, ik zou zeggen... hou me vooral hier en luister goed mee. Oké? Okay? Mm-hmm. Luister goed mee. Yes? All right.
2: Let's go.
3: Hey, what's up? It's your girl, Bo Relay.
4: Hey, this is Shadow Scout.
5: This is Beyonce.
6: It's Future.
7: This is SZA.
8: All the biggest stars.
9: A day in the street.
10: We on fire.
11: You'll hear them every day on Galaxy Radio. Listen everywhere you go on our free Galaxy Radio app, available in the Apple or Google Play Store. Download it now.

0: Zoals ik al zei, een Latino Zuid-Amerikaans begin van deze is Friday Day Day Day Show. En ik vind dat het tijd is voor onze vraag van de dag.
1: Spannend.
2: En dan nu. Your moment of truth. Jouw eerlijke en oprechte mening. Jouw visie op hekele kwesties. Dit is de Friday Day Day. Vraag van vandaag.
0: De vraag van vandaag luidt als volgt. Je hebt een hele leuke date. You're having
1: Leuk.
0: Such a good time. Maar je komt erachter dat diegene AI gebruikt om zijn appjes aan jou te schrijven. Is dat een afknapper of boeit het totaal niet?
1: Oeh.
0: En take it away. Jij mag als eerste je mening eventjes delen. Wat denk jij? Want je zei...
1: Zouden mannen dit ook doen? Want ik weet dat vrouwen dit echt wel doen.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, ik weet het zeker.
0: 100%.
1: Ik heb vriendinnen die alles vragen. Die zeggen gewoon hallo tegen ChatGPT. Hallo, hoe gaat het?
0: Oh ja, zo eentje ben ik ook. Want dan denk ik, ja, want dan denk ik dadelijk, dan is het een soort... Je weet het niet. Misschien, hoe zeg ik dat? iRobot-achtig. En dan ben ik in ieder geval beleefd geweest, denk ik dan.
1: Ik ga helemaal stuk. Nee, ik doe dat niet hoor. Ik vraag gewoon mijn vraag. Maar ik denk als het, bij een man... Ja. Ik weet niet hoe ik er bij een vrouw over denk. Maar bij een man vind ik toch wel echt, denk ik van... Be a man.
0: Oh, echt?
1: Waarom moet je chat gebruiken? Heb je zelf geen hersens meer?
0: Oké, dus jij maakt een verschil tussen mannen en vrouwen daarin.
1: Nee, ik vind dat vrouwen het ook niet moeten doen. Maar bij mannen vind ik het nog erger, denk ik.
0: Oké.
1: Vrouwen die gaan ook gewoon in de groepsapp. Kijk eens, hij heeft dit gezegd. Wat zal ik nu doen? Eerlijk, die hebben we allemaal wel eens een keer gehad, toch?
0: Klopt. Guilty. Ja, zeker in de tienertijd werd dat wel vaak met sms'jes of dingetjes. Maar toen was er natuurlijk nog geen AI. Ik denk...
1: En nu mensen zien hun AI als vriend.
0: Ja. Dat is ook een ding hoor. Mijn god.
1: Maar sorry, wat wilde je zeggen?
0: Nee, ik wilde zeggen dat ik denk dat het niet per se direct een afknapper... Het gaat om de hoedanigheid waarop het werd gebruikt. Is het echt bij elke interactie zo?
1: Oh god.
0: Dan is het horrible. Want dan ben ik jou dus niet aan het leren kennen, maar een AI-persoonlijkheid of zo.
1: Oh god.
0: Weet je, maar als je af en toe iets vraagt, of misschien denkt van, nou, hoe kan ik hierop reageren? Mm-hmm. Weet je, wat tips zou ik mij zelf een eigen woorden zet. I don't know. Misschien dan wel.
1: Maar waarom zou je... Ja, ik weet niet, man.
0: Ja.
1: Ik snap wel dat je bijvoorbeeld dat er iets is gebeurd en dat je advies kan vragen. Want dat hoor ik ook wel van mijn vriendinnen.
0: Ja.
1: Maar dat ik gewoon op een chat vraag... deze persoon heeft gevraagd, gaan we vrijdagavond om 10 uur wat doen? Zal ik het doen, ja of nee? Ja, sorry hoor.
0: Hé, ze laten me wel lachen vandaag. Ja, dat is wel waar. Dat slaat inderdaad nergens op. En dat is wel de vraag van de dag. Je hebt een leuke date, maar komt erachter dat diegene AI gebruikt om zijn appjes aan jou te schrijven. Appjes, dus dat is meervoud. Dus dat is niet inderdaad een kort adviesvraagje. Vind jij dat een afknapper of boeit het je totaal niet? Ange, waar kunnen mensen ons laten weten wat ze hiervan vinden?
1: 085-099-4x2. En als je het zelf doet, wil ik het ook horen.
0: Zeker. Wees gewoon eerlijk, hè. Het is gewoon een safe space, je zou het niet denken. Maar het is wel. It is a safe space. We would like to know. Oké, ik ga je heel even achterlaten met Yeezy en Kanye West met Put On. En dan, laat het ons weten.

0: Love Me Not, hier op Galaxy Radio. En het is tijd voor de Juicy Gossip. What you wanna know? All the gossip, shade, and rumors taking over your social media feeds. Give it to you. This is the Galaxy Gossip Tea Time. Ja, we hebben weer heerlijke gossip. En we gaan beginnen met Netflix heeft een documentaire gekocht. En die gaat over Wu-Tang. En deze documentaire is geproduceerd door RZA. En het gaat over een Nederlander. En eerlijk gezegd, ik wist dus niet dat er een Nederlander in Wu-Tang zat.
1: Girl, ik ook niet.
0: En ik heb het hier over... even kijken. Sorry, ik wilde zijn echte naam. Tariq Azurag.
1: Oké.
0: Zeg ik het goed? Azurag. Nou, ik kan het niet uitspreken. En zijn artiestnaam is Silver Rings.
1: Oké.
0: Nou, ik wist niet dat hij in Wu-Tang zat. Sorry, misschien loop ik achter. I don't know.
1: Hey, same.
0: Maar we waren ook best jong.
1: Ja, klopt.
0: Dus ja, I don't know. Maar hoe is hij nou in Wu-Tang gekomen?
1: Nou.
0: Hij was dus fan van Wu-Tang.
1: Ja.
0: En hij dacht, ik wil gewoon bij Wu-Tang. Hij heeft het zo zeg maar gespeeld.
1: Ja?
0: Dat hij gewoon met hun ging toeren en zo. En op een gegeven moment heeft hij zelfs een album gemaakt. En dat album is dus verkocht voor €1 miljoen.
1: Wat?
0: Ja, en er was maar één exemplaar.
1: Ik snap er helemaal niks van. Ik ga hier wat meer induiken.
0: Oh, sorry, want... €2 miljoen zeg maar. Er was maar één exemplaar gemaakt van zijn album waar 31 nummers op staan.
1: Oké.
0: En die ging zeg maar onder de hamer.
1: Ja.
0: Dus bij een veiling. En toen heeft iemand hem gekocht voor €2 miljoen.
1: Jezus, ik weet niet wat ik hoor. Allemaal facts hier, nieuwe informatie.
0: Dus ik ben heel benieuwd naar de documentaire.
1: Ja, ik
0: hij
1: ook.
0: Hij komt pas 16 oktober uit. Dus we moeten nog heel even wachten, maar het gaat snel.
1: Vliegt. Ja, zeker.
0: Nou, Boef, die heeft ook weer €500.000 verdiend.
1: Oh.
0: Hij heeft getoerd in Nederland, Spanje, Portugal, Turkije. Hij heeft zeg maar een hele tour gedaan.
1: Nice.
0: Van 7 weken.
1: Mm-hmm.
0: 7 weken.
1: Ja.
0: Dus dat is iets van 2 maanden. Flinke
1: tour, ja.
0: En deze man die deelde even dat hij een dek in huis was met €500.000 extra.
1: Weet je wat ik vind zo Boef? Dat hij, en as he should ook, hè, want hij werkte hard voor. Dat hij gewoon, ik weet nog heel goed, dat was jaren geleden, had hij volgens mij een filmpje gemaakt dat hij werd aangehouden. Door de blauw. En werd aangehouden omdat hij, weet ik veel, te hard had gereden of iets dergelijks. Mm-hmm. En toen zei hij tegen de politie, moet ik het gewoon nu betalen? Kan het ook gewoon, ik betaal het gewoon nu al. Hoeveel is het?
0: Dat geld.
1: Ja.
0: Dus maar wat ik wel weer heel leuk vind, hij schept die op. Ik weet niet, hij vertelt wat hij heeft.
1: Ja.
0: Maar hij zegt wel daarbij, ik ga 2 gezinnen op vakantie sturen.
1: Dat
0: die wat minder hebben.
1: Nice, wat goed.
0: Ja, dus dat is leuk. Hij betaalt het verblijf. De accommodatie en het eten en drinken. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Absoluut. Dat is een rijkdom deels. Maar sowieso, ja, ik vind Boef pakt me wel met zijn acties.
0: Ja, vind ik.
1: Dat.
0: Wie ik dus minder grappig vind, maar hij blijft maar op mijn timeline en in elke gossip, Amerikaanse gossip site, blijft hij maar voorbij komen, is Blueface.
1: Ja, ik wist dat je zijn naam zou
0: zeggen. Oh, bijna. Ja, deze man blijft aan. Nou, aan. Ik vind hem niet echt aan.
1: Nee.
0: Nou, had hij weer een nieuwe dame zwanger gemaakt naast Christian. Het kind van Christian is blijkbaar niet zijn kind. Wist je dat?
1: Ja, dat is een heel gedoe. Dat het
0: maar
1: wel of niet,
0: nou
1: wel of niet.
0: Is,
1: ik denk
0: know.
1: Dat het gewoon zijn kind is, hoor, to be honest.
0: Ja, maar ze hebben een test gedaan en blijkbaar was het niet. Ik weet het niet. Maar maakt niet uit.
1: Oké.
0: Blueface en Nevea, die hebben een kind gekregen. En hun zijn dus heel de dag ook online. Dus
1: okay.
0: Je kan heel de dag naar hun kijken. Er gebeuren de raarste dingen. Hij heeft daar vorige week nog in het zwembad gestrapt.
1: Oh, dat heb ik gezien, ja.
0: Maar
1: heftig.
0: Toen was er een baby shower.
1: Oké.
0: En toen kwam Christian aan de deur. Voordat de baby shower begon.
1: Dit is echt gewoon... Oh.
0: Christian die kwam ook Blueface lekker halen van de baby shower.
1: Oh.
0: En toen werd Nevea zo boos dat er zelfs politie aan te pas kwam. En de volgende dag is ze bevallen en was het allemaal weer helemaal gezellig. Tussen Blueface en Nevea. Dus ik weet niet, zijn deze mensen allemaal...
1: Ze hebben het gewoon
0: allemaal
1: met elkaar afgesproken. En ze halen je hartstikke veel geld mee binnen. Dat is wat ik denk
0: dat
1: gebeurt.
0: Vooral met die online...
1: Juist, die streaming.
0: Ja, de streaming, ja.
1: Ja.
0: Wat wel heel erg leuk is Jordan Woods. Je weet wel, die ooit heeft gezoend met de man van Chloe.
1: Ja.
0: Best wel erg als je zo herinnerd wordt. Maar maakt niet uit.
1: Ik herinner helemaal niet zo eigenlijk.
0: Ik wel.
1: Als de bestie van Kylie.
0: Ja, zo kan je het ook zeggen. Zij is getrouwd met de NBA-kampioen Karl Anthony Towns. En dat hebben ze niet alleen gedaan. Kylie Jenner was erbij.
1: Ja. Ja.
0: Met Timothy natuurlijk.
1: Ja,
0: Justin Bieber, Hailey Bieber, Michael B. Jordan.
2: de Smits. Nou, echt van alles en nog wat. En iedereen moest in het zwart. Ik heb ook kijk, misschien zag er heel mooi uit.
1: Het is wel heel classy, denk ik.
2: Ja, het zag er echt wel heel erg mooi uit. Post Malone is verloofd, dus dat is ook heel erg leuk. Cristiano Ronaldo. Ik had het er natuurlijk 2 weken geleden over dat hij zou gaan trouwen.
1: Oh, wat leuk. Hij is getrouwd.
2: Maar wat was er gebeurd? Mensen dachten dus dat hij in een bepaalde kerk zou gaan trouwen. En er stonden echt duizenden fans.
1: Oké. Maar dat bleek daar zeker niet te zijn.
2: Het bleek een ander echtpaar te zijn. Oh. Dus die mensen hebben... Ja, ik weet niet of ze het leuk vonden, maar...
1: Ze stonden daar gewoon
2: die
1: te wachten.
2: Helemaal, en iedereen filmde natuurlijk, maar we waren het helemaal niet.
1: Ja.
2: Cristiano Ronaldo en Georgina, die zijn gewoon thuis getrouwd. Ze had niet eens een trouwjurk aan. Ze had gewoon een soort van rok aan met een mooi overhemd. Zag wel hartstikke mooi uit, wit.
1: Okay.
2: Maar ze zijn gewoon met z'n 5 of 6. Volgens mij hebben ze 4 kids, toch?
1: Hij heeft er 2. Ze hebben volgens mij 5.
2: Ja, ook 5 kinderen. Kids. Met de 5 kids zijn ze gewoon lekker in hun woonkamer getrouwd. Zonder andere familie of vrienden.
1: Oké. Okay.
2: En ik vond het wel heel grappig. Want ze hadden dus online gezet van over dat iedereen daar stond te wachten. En toen had Ronaldo daar ook lachpoppetjes bij gezet op Instagram.
1: Oh.
2: Zij ging de deur gingen natuurlijk helemaal stuk.
1: Ja.
2: Wie ook moeder is geworden voor de 2e keer is Veronica van Hoogdalem.
1: Oh, wat leuk.
2: Van haar dochter Malaika, als ik het goed uitspreek.
1: Ja.
2: En dan hebben we natuurlijk weer het nieuws over de zaak Tupac.
1: Ja, dat klopt. Ik heb vorige week al met je gedeeld dat de hoofdverdachte, Keith D., die dus zelf een beschuldiging heeft gemaakt richting Reggie Wright Jr., dat is de voormalige hoofdbeveiliger van Death Row Records.
2: Ja.
1: De proces is begonnen, jury is samengesteld, dat heb ik ook aangegeven. En nou goed, Keith D staat dus terecht voor zijn vermeende, allegedly, rol bij de moord op Tupac in 1996. Zelf zegt hij uiteraard dat hij onschuldig is. Wat het nieuws nu opvallender maakt, is dat er een naam boven is komen drijven. None other than Diddy. Ja, dat had je eigenlijk ook wel kunnen verwachten.
2: Ja, het ging wel heel vaak al de ronde, zeg maar.
1: Ja. En volgens bronnen dus die bezig zijn met het onderzoek, zou een veroordeling van deze Keith D de deur kunnen openen naar ook strafrechtelijke stappen richting Diddy.
2: Oeh.
1: En dat is dan weer gelinkt aan een oude politieopname uit 2008, waarin die Keith dus aangeeft van Diddy heeft mij ooit $1 miljoen beloofd om Tupac te laten vermoorden.
2: Oh.
1: Dus Diddy heeft natuurlijk altijd gezegd van ik heb dat niet gedaan en hij noemde het pure fictie en belachelijk. Maar wat het ding nu is, Diddy zit zelf natuurlijk nu al zijn eigen straf uit.
2: Ja.
1: En omdat ze het niet super ingewikkeld en moeilijk allemaal willen maken, hebben de aanklagers Diddy dus bewust nu buiten dit proces gehouden.
2: Maar het is toch hartstikke belangrijk?
1: Ja, maar ik denk dat hij er later wel weer in wordt gegooid.
2: Okay, okay.
1: Dat denk ik absoluut wel. Want als die Keith D dus wordt veroordeeld, dan zou het dus een groen licht kunnen zijn om ook weer verder naar Diddy te gaan kijken.
2: Voor die miljoen natuurlijk.
1: Ja, van wat is daarvan waar? Klopt dat echt? Enzovoorts, enzovoorts. Dus ja, ik hoop echt dat we na 30 jaar van dit niet weten uiteindelijk erachter gaan komen wie Tupac heeft vermoord.
2: Denk je dat we erachter gaan komen?
1: Ik hoop het. Met alle technologie van nu, misschien ook niet. Ja, ik weet het niet.
2: Ik denk dat het heel lastig gaat worden.
1: Ja, dat is het zeker. Want anders had het niet al 30 jaar geduurd. Maar,
2: er gaat misschien iemand veroordeeld worden, maar of dat de persoon is die het heeft gedaan?
1: Goeie vraag.
2: Goeie vraag. Maar we hadden trouwens nog een hele goede vraag. De vraag van de dag.
1: Ja, de vraag van de dag. Luidt als volgt. Je hebt een leuke date, maar je komt erachter dat degene AI gebruikt om zijn appjes aan jou te schrijven. Vind je dat een afknapper of boeit het je totaal niet?
2: Nou, wil je daarop reageren? Mag natuurlijk ook nog reageren op de gossip. Stuur dan een bericht naar 085-029-4x2.
0: Galaxy Feature Music. Yo, I got the new crack. Fresh Showstopper. Drop that shit. Galaxy Feature

0: De Stings met na zijn Gilly Gilly hier op Galaxy Radio. En we hebben je net een...
1: De Friday Day-Day. Vraag van vandaag.
0: Gesteld.
2: Wat was de vraag?
0: En de vraag was... je hebt een leuke date, maar je komt erachter dat diegene AI gebruikt om zijn appjes aan jou te schrijven. Vind je dat een afknapper of boeit het je gewoon echt totaal niet?
2: Ik vond de reacties echt heel grappig.
0: Nou, vertel. Want we hebben flink wat reacties gehad.
2: Ja, natuurlijk. Gewoon dat het alle kanten op ging. Ja. Ligt eraan. Als hij alleen spelling checkt, boeit het me niet. Maar als AI letterlijk al zijn tekst schrijft, red flag.
0: Ja.
2: Snap ik wel.
0: Dat is het ook zeker.
2: Maar ik weet niet. Ja, ik heb zoiets. Kijk, als iemand hele erge fouten maakt.
0: Ja.
2: Maar.
0: Grammaticaal bedoel je? Of?
2: Ja, dat.
0: Ja.
2: Dan denk ik, dat is best wel een afknapper.
0: Ja,
2: maar
0: zeker.
2: Aan de andere kant, ja, als iemand dyslexie of zo heeft.
0: Ja, dan
2: is het dan
0: ja,
2: een minder leuke man of vrouw?
0: Goed punt. Goed punt. Daar heb ik niet over nagedacht.
2: Ja.
0: Ik denk dat je toch een andere versie van jezelf dan neerzet. Dus ben gewoon lekker jezelf. En niet de hele teksten door AI halen. Reactie hier van Lisa. Die zegt als hij één keer ChatGPT gebruikt. Omdat hij niet weet hoe hij iets moet zeggen. Prima. Maar structureel vind ik het niet. En daar kan ik me wel in vinden, moet ik zeggen. Ja.
2: Ja, dat bedoel ik. Als het één keer is niet erg.
0: Ja. Of voor adviesvragen of dat soort dingen. Maar hoe ver moeten die adviesvragen
2: maar
0: dan gaan?
2: Maar gewoon elke keer?
0: Ja.
2: Dan ben je... Kijk, dat zegt dus Daan hier zo. Afknapper. Ik wil met jou praten, niet met een robot die toevallig jouw telefoon gebruikt.
0: Oh, als je dat zo zegt, met een robot die toevallig... Oké, Dani, ja.
2: Maar
0: ja,
2: bij
0: klopt.
2: WhatsApp heb je ook AI, toch?
0: Ja, klopt. Ook.
2: Ja, oh my god. Ik vind het maar eng allemaal.
0: Ik vind, voor bepaalde dingen, zeker ook voor muziek bijvoorbeeld, vind ik het ook nergens op slaan.
2: Oh, daar kunnen we dadelijk ook nog over hebben
0: Maar Romy zegt hier, ik zou hem vragen om spontaan een VM te sturen. Dan weet je meteen genoeg.
2: En dan gaat hij oplezen van chat.
0: Oh my god. That'll be horrible.
2: Deze vind ik ook wel leuk van Fleur. Ik vind het eigenlijk erger als iemand AI gebruikt om zijn excuses te schrijven. Dan ben je echt klaar.
0: Ja, maar dat is ook gewoon dom. Dat vind ik ook wel.
2: Geloof mij, mensen zetten alles in.

0: die vorige week ook had gebeld, als het goed is.
1: Ja.
0: Hij zegt, hij vindt het maar griezelig. En wat hij zou doen, hij zou gewoon aan die chick nummer vragen van de nicht, tante of zus en daarmee gaan kletsen.
1: Oh mijn god. Oké. Ja, nou dat kan ook. Ik zou zeggen bedankt. Oké, voor alle reacties. Want ze kwamen echt letterlijk binnen. We moesten een beetje passen en meten. Zo meteen gaan we het laatste uur in van de Friday DDD Show. En dan is het tijd voor de New Music Friday.
2: More hip-hop, R&B, afro en dancehall music is coming up in a few minutes.
3: All to the next. Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

is Galaxy. It's 6 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Door een staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen schrapt KLM morgen 2 vluchten tussen Amsterdam en Oslo. Getroffen reizigers worden omgeboekt. De beheerder van de meeste Noorse vliegvelden verwacht dat de storing tot en met maandag aanhoudt, met de meeste hinder in het weekend. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen

0: opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen erover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. En dan het weer. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: The city clock in.
2: In your car on the app.
3: The city clock in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
6: Galaxy Radio! It's Friday Day Day!
7: Let me explain something to you one time, man.
8: We right back.
9: Yeah. Galaxy.
10: Now more hip-hop and R&B.

0: Area Star met Commas hier op Galaxy Radio in this new Friday Het is om precies te zijn 6 over 6. Het laatste uur van deze Friday Day Show is begonnen. Wat betekent dat het tijd is om je weekend lekker in te gaan zetten. En eens, dat gaan wij doen natuurlijk met de New Music Friday.
1: Helemaal zin in.
0: Maar ook met een partyagenda.
1: Ja. Dus want, weet je nog niet wat je gaat doen vanaf vandaag, morgen of overmorgen? Blijf lekker luisteren.
0: Blijf inderdaad lekker luisteren. En de New Music Friday bevat R&B, hip-hop, beide?
1: Nou, we beginnen met R&B. Ja. Daarna gaan we een beetje dansen. Okay. En we eindigen met hip-hop.
0: Alright, alright.
1: Van alles.
0: Ik ben benieuwd. Turn the bass up. Max out the volume and let's ride. Go that summertime vibe. Summer sounds better with Galaxy Radio.

0: Olivia Dean met Man I Need hier op Galaxy Radio. En het is tijd voor de...
1: Galaxy New Music Friday.
0: New Music Friday. Yes, and tell me, what do you got for us today?
2: Ja, ik zei het net al, we beginnen met wat R&B. Dan gaan we een beetje dansen en we eindigen met... hip-hop.
0: Ja.
2: En nou, ik ben zelf echt wel een fan van Cleo Soul.
0: Mm-hmm.
2: En zij heeft vandaag een album uitgebracht. En daar gaan we een nummer van luisteren. Gentle Woman.
0: Let's go.

0: Dit is helemaal niet zo gentle. Weet je waarom niet?
1: Yeah.
0: Klopt, ik ben gewoon een verkeerd nummer voor jou aan het afspelen.
2: Ik denk wel, deze herken ik niet.
0: Kijk, dit klinkt weer.
2: Ja, dit is hem. Dit is Cleo.

0: Het is toch heerlijk op een zondagmiddag, ochtend.
1: Ja, ja.
0: Lekker
1: ja.
0: wakker worden.
1: Regenachtig.
0: Ja, heerlijk.
1: Heerlijk. Ja, dit is ja, Cleo Soul. Heerlijk. Prachtige stem ook.
0: Weet jij trouwens wat haar afkomst is?
1: Nee.
0: Ik wist dat dus ook niet. Haar vader is dus Jamaican en haar moeder is Siberisch-Spaans.
1: Siberisch?
0: Ja.
1: Oh, dat hoor ik niet vaak.
0: Siberisch.
1: Hoe dan?
0: Serbian. Wat is Serbian?
1: Serbian. Oh, daar heb ik niet eerder van gehoord.
0: Nou, het is Engels, maar ik weet het niet. Maar maakt niet uit. Misschien weet jij het thuis. Maar ik vind het wel een leuke... Ik dacht dat zij... Ja, iets Persisch of zo was. Ja, ik weet niet wat ik dacht. Maar in ieder geval, ze heeft een heel mooi album gemaakt. We gaan door met Coco Jones, ook zo'n mooie vrouw, met Love Me True.

0: Nou, Mrs. Jones, Coco Jones, heeft het over Love Me Through. En ze is onlangs getrouwd, wist je dat?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Dus ze zegt, ik hoorde haar zeggen althans, this ain't no fairy tale love. Maar volgens mij is dat het voor haar wel.
1: Maar ze is getrouwd met... Oh nee, sorry. Nu ga... Ik ben allemaal rare dingen aan het doen. Ga verder.
0: Ik dacht al, wat gaat er nu komen?
1: Ik wou zeggen hoe de man heet, maar ik wilde iets heel anders zeggen.
0: Ah.
1: Donovan Mitchell. Toch?
0: Is dat Donovan Mitchell? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat ze getrouwd is, dat het een heel mooi koppel is.
1: Donovan Mitchell. En ik wil er heel even nog terugkomen op wat ik zei, Siberisch. Natuurlijk is het niet Siberisch, het is Servisch.
0: Daarom dacht ik al. Van, hè?
1: Siberisch, ik ga je
0: maar nooit
1: maar
0: gehoord.
1: We gaan door naar een man. Hij is, heb ik al een paar keer eerder gezegd, hij is getekend bij het label van Usher. Is pas 19 jaar oud. Ik heb het over Jaden met Summer Nights.

0: Ik moet zeggen, ik vind deze... Het is niet slecht, zeker niet.
1: Hij heeft leuker, hè?
0: Ja.
1: Ja, ja. Die meer aanslaan.
0: Ja,
1: maar,
0: dat.
1: Ja, ik denk wel dat dit echt een grote artiest gaat worden. Ja? Zeg mijn gevoel.
0: Ja, als ik denk, ja. Want hij heeft toch wel een paar goede nummers. Hoe oud is deze jongen
1: 19.
0: Eigenlijk? 19.
1: Ja, en hij is natuurlijk bij Usher getekend. En ik denk dat die push is wel belangrijk.
0: Ja, ja, ja, dat zou kunnen. Natuurlijk. Zeker.
1: We gaan verder met... we gaan even dansen. Want ik heb Sean Paul. Die is eigenlijk wel een tijdje weg geweest. En nu heeft hij al een paar nummers uitgebracht de laatste maanden. Samen met Zien... Zo.
0: Nou.
1: Sean Nizzle. Facecard.
0: Let's go.

0: Nou, ik was hier gewoon lekker aan dansen, hoor.
1: Ja, maar dat wil ik net zeggen. Als je een nummer van Sean Paul hoort, ja, dan kan je niet stil blijven staan, toch?
0: Nee, nee. Als het zijn een goed Sean Paul nummer is...
1: Zijn stem is al, ik weet niet, heerlijk gewoon. Ja. En je vroeg net, waar was hij? Nou, hij was wel gewoon bezig met opnemen. Hij was wel muziek aan het releasen, maar het kwam niet helemaal aan, denk ik. En hij was wel gewoon aan het toeren. Want volgens mij is hij ook nog wel in de jaren hier in Nederland geweest.
0: Oké, okay. Oh, dan is hij bij gewoon ontgaan.
1: Ja. Ja, mij ook wel een beetje. Maar ik denk, hij is nu weer op het goede pad, denk ik.
0: Ja, met
1: dus
0: dit nummer
1: ik
0: zeker.
1: Ik denk dat we hem wel weer tegen gaan komen. We gaan door naar wat Nederlands en Scorpio's. Nou, ik ben ook een Scorpio, dus je weet het,
0: heftige mensen.
1: Wel. We hebben hier Malik, Montana, Mensa en... Oh, wat heb ik vandaag?
0: Serrano.
1: Serrano.
0: Serrano.
1: Ja. Scorpio's. Met Scorpio's.

0: All right. Inge, wat vind jij?
1: Ja, ik vind niet helemaal de Scorpio energy die ik nodig had, maar ik vind het niet slecht of zo, hoor.
0: Oké. Nou, bij mij zou het niet in de playlist komen.
1: Nee, niks voor jou?
0: Nee, is niks voor mij.
1: Ik ga stuk. Nee. Dan gaan we gewoon lekker door naar de volgende EG met Jojo R. Richtlijn.
2: Engel op mijn schouder zitten, me hoort de duivels iets fluisteren door mijn linkeroor. Pit met veel spanning, ben gebouwd voor ditten.

0: rijp onder tussen tic-tac. Jojo R, die naam die heb ik vaker gehoord, toch?
1: Ja, dat zou heel goed kunnen hoor, want hij is best wel lekker bezig. Hij heeft ook een 101 bar sessie.
0: Ja.
1: Dus,
0: Oké. Ja, ik vind verhalen vertellende rappers vind ik heel interessant. Vind ik
1: ja,
0: heel leuk.
1: Ja, dit is wel...
0: Dit valt in die categorie
1: ja,
0: al.
1: Ja, toch? Ja. Richtlijn was dit van EG en Jojo R.
0: Yes.
1: En we gaan natuurlijk zometeen één van de nummers helemaal draaien. Dus jij mag nu gaan stemmen. Wil je Cleo Soul horen, Coco Jones, Jaden, Sean Paul en Shanizel, Malik Montana, Mensa en Serrano of EG en Jojo R. Je kan je bericht sturen naar 085-029-4x2. En dan zijn we zo bij je terug om te kijken welke het is geworden.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd wat de keuze gaat worden. Het moet natuurlijk wel unaniem zijn.
1: Ja.
0: En we hadden ondertussen ook een request binnengekregen van Jozef. Die wilde graag Esco horen, King Size, Mokromaniac, Raffaello, Rotjoch met 101 Killers. Let's go!
2: Hey, als Esco me belt, ik neem die shit bloedserieus.
3: Rotjoch door je speakers, ey! Ze zeggen die Nederlandse hip-hop shit is dood. Maar die shit wat wij doen, gaat nooit dood. Ben je fucking dom of zo? Fucking cultuurloze, korte spanningsboog-ass motherfucker.

0: Arena met Girls Wanna Have Fun. En ik moet zeggen, Ange, ik heb het ook hartstikke naar mijn zin met je.
1: Gelukkig, maar de tijd is al bijna voorbij. Tenminste, onze tijd.
0: Onze tijd is inderdaad bijna voorbij. Dat vind ik wel jammer. Dat klopt, dat klopt. Maar we zijn er volgende week sowieso gewoon weer.
1: Ja, maar we zijn nog niet klaar.
0: Nee, daarom. Daarom. We zijn nog niet klaar. Want we hebben je gevraagd naar de New Music Friday. Mm-hmm. En welk nummer je wilde horen. En welke is het geworden, Ange?
1: Het is Champagne met Shanizel en Facecard geworden.
0: Oeh, sorry. Ik ging alweer met iets erdoorheen.
1: Dus nog een keer Champagne met Shanizel en Facecard.
0: Maar nog sorry, nog heel even. Want ja, want je gaat het aankondigen, maar ik heb wel dingen te zeggen. Oh. Want die Champagne Shanizel, weten we wie Shanizel is?
1: Geen idee. Misschien zijn zoon?
0: Je zegt het echt op een manier ook dat het je gewoon totaal niet interesseert.
1: Nee, wacht, ik wil het weten.
0: Ik wil het namelijk ook wel weten voordat we het gaan draaien. Dus kan je even...
1: Shanizel.
0: Shanizel, wie is dat?
1: Ik ken hem niet.
0: Oké. Okay.
1: Maar er staat ook heel weinig. Hij heeft ook geen Wikipedia of zo.
0: Er is helemaal niks bekend van Shanizel.
1: Ja, hij is een dancehall artiest.
0: Weet je wat ik ga doen? Wanneer ik in Jamaica ben, dan ga ik eventjes... Ga ik gewoon even mijn huiswerk doen en kijken wie deze Shanizel is. Dus laten we gaan luisteren naar Facecard, Jean-Paul en Shanizel.

0: DMX met Party Up hier op Galaxy Radio. En dat was al een feestje. En Ens, je gaat natuurlijk ook vertellen waar wij naartoe kunnen.
1: Galaxy Party Agenda.
2: Ja, we beginnen vandaag bij Limbo in de Grit in Rotterdam. Full Moon Party in Melkweg, Amsterdam. En we hebben in de Bamboes hebben we X Elegance in Rotterdam.
0: Alright.
2: Dan gaan we door naar zaterdag. Er zijn niet heel veel feestjes trouwens, vind ik.
0: Nee?
2: Veel leuke feestjes. Nee. Oh. Maar wat ik heb opgezocht is volgens mij wel gezellig.
0: Weet je wat trouwens? Sorry dat je ontbreekt. Happy Friday is er ook vandaag.
2: Oh, sorry. Happy Friday. En waar is het?
0: Happy Friday. Volgens mij is het... Ik weet nog niet of het Den Haag deze versie is.
2: Als jij hem even opzoekt, ga ik door naar zaterdag.
0: Yes.
2: Dan hebben we Dripped in de Bitterzoet in Amsterdam. De Grape Prime Block Party House Classics in de Garden of Bird in Rotterdam. Tempted to Touch in de Beach Club Palm Beach in Roermond. En Trendsetter Percent Sir Edward en Air Rewind in de Tequila Club in Amsterdam. En weet je al waar de Happy Friday borrel is?
0: Ja, die is inderdaad in Den Haag. Klopt, Azora Beach Club, nou, Scheveningen dan.
2: Oh, gezellig.
0: Ja, toch?
2: En wat ga jij dit weekend doen?
0: Dit weekend? Ik heb eigenlijk best wel een rustig weekendje voor de boeg voor mij doen.
2: Dat is voor jou niks.
0: Nee, I know. Nee, morgen wordt er wel nog gewerkt.
2: Mm-hmm.
0: En zondag houden we eigenlijk best gewoon rustig.
2: Oh, ja.
0: Wat ga jij doen?
2: Ik ga zo meteen richting Almere, want wij hebben weer de jaarlijkse familie barbecue morgen.
0: Oh, gezellig.
2: Maar, dus ik ga alvast daar slapen.
0: Wat doet het weer morgen? Vraag ik aan jou alsof je een weervrouw bent.
2: Maar gelukkig is het in een, ik weet niet, die mensen, of die oom van mij, heeft een soort van man cave in de tuin gemaakt.
0: Ja.
2: Maar wij mogen daar morgen wel in.
0: Dus, voor de uitzondering
2: ja.
0: Dan.
2: Okay. Dus gelukkig is het een soort van overdekt.
0: Ja.
2: Dus we gaan het zien.
0: Dat scheelt. Absoluut.
2: Komt helemaal goed.
0: Oké, nou goed. Wij zijn er gewoon volgende week weer natuurlijk. Met wederom Juicy Gossip.
2: Ja, en we hebben leuke gasten volgende week.
0: Dat ook inderdaad. Ja. Ik ben heel erg benieuwd naar de gasten.
2: Ik ook.
0: Maar goed, om dat mee te kunnen maken, moet je dus gewoon volgende week ook weer gezellig luisteren.
2: Van 4 tot 7.
0: Absoluut, van 4 tot 7. Volgende week zijn we dus weer same time, same place, same station. Bye-bye.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
3: On to the next.
1: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er al?

Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis.

0: Sirius Galaxy. It's 7 p.m. Dit is de Galaxy News Update. De Democratische Republiek Congo kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak ooit. Met meer dan 5000 besmettingen en ruim 2300 doden. Artsen zonder grenzencoördinator Frank Ros Katambula benadrukt dat klinieken overbezet zijn en meer behandelcentra, artsen en middelen noodzakelijk zijn. De FIFA-tuchtcommissie heeft straf opgelegd aan de Argentijnse spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina wegens wangedrag op het WK-voetbal. Ook Thiago Almada, staflid Roberto Ayala en de Spanjaard Gavi werden bestraft. Paredes werkte Eric Garcia tegen de grond en greep hem bij de keel, waarna hij in conflict kwam met Gavi. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner, de mondiale nummer 1, heeft zich vanwege een knieblessure afgemeld voor de US Open. Het Grand Slam toernooi begint op 30 augustus. Titelverdediger Carlos Alcaraz maakte donderdag bekend juist wel te spelen, na 4 maanden afwezigheid door een blessure. Jesse Klaver, partijleider van GroenLinks PvdA, steunt het advies dat een commissie vrijdag uitbracht om progressief Nederland in de Europese Unie aan te laten sluiten bij de sociaaldemocratische politieke familie. Volgens Klaver doet deze keuze recht aan de inhoud en vergroot het de invloed in Europa. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: Welkom bij een nieuwe Cartier en DNA show op Galaxy Radio. Vandaag helaas even een bepaalde mededeling. Nou, helaas, maar misschien wel gelukkig mocht je naar Lowlands gaan. Vandaag zijn DNA en ik iets korter te horen. Ja. Vandaag zijn wij iets korter te horen dan jij van ons gewend bent. Want, ik moet vanavond helaas optreden op Lowlands.
1: Wat kut.
0: Lekker afsluiten. Hè?
1: Zo, alfa.
0: Mijn dromen volgen. Hallo, jongens. Ja, ja, ja. Ik heb meer dromen dan radio maken. Maar dit is er zeker eentje van, hoor. Maar geen zorgen. Voordat ik richting Lowlands ga, heb ik anderhalf uur lang een hele dikke show voor jou voorbereid. We gaan het natuurlijk hebben over Lowlands, toch, Dylan?
1: We gaan het onder andere hebben over Lowlands, New Wave, want ik heb een paar dingen op Instagram gezien.
0: Muziek en alles
1: wat er rondom jou speelt op dit moment eigenlijk, man.
0: Maar we hebben ook speciale gasten, toch? Ik zag één iemand komt net uit Parijs.
1: Hij komt helemaal
0: komt
1: uit Parijs.
0: Engeland.
1: We hebben een internationale show eigenlijk.
0: We hebben een internationale show.
1: En ze geven vanavond een feestje waar we ook kaarten voor weggeven.
0: Oh, serieus?
1: Ja, zeker.
0: Nou, mocht jij vanavond niks te doen hebben en mocht jij toevallig niet naar Lowlands gaan, geen zorgen. Ik ga je goed zetten bij een leuk feestje, inderdaad, met gratis kaartjes. Goed. Bokusam Idali met binnenkort.

0: This is Kurt J playing the biggest tracks on Galaxy Radio.
1: En de dikste tracks komen eraan. Er is meteen Get Naked van DC de Don. Ja, Dena.
2: Katje, we kunnen er natuurlijk niet omheen. Dit jaar staan jullie met New Wave als headliner op onder andere Lowlands.
1: Ja, klopt.
2: Maar we hadden het er net over, 10 jaar geleden precies stond je ook
1: ja, het is
2: op Lowlands.
1: Precies 10 jaar geleden, ja, dat is crazy.
2: Maar hoe, wat maakt deze keer dan anders dan de vorige keer dat je daar hebt gestaan met New Wave?
1: Ik denk dat het nu wat professioneler is. En de eerste keer is natuurlijk een euforie, want je hebt nog nooit op Lowlands gestaan.
2: Ja.
1: Het was de eerste keer dat we gouden platen ook kregen in ons leven. En überhaupt dat we wisten van het bestaan van gouden platen. Dus ja, dat maakte het natuurlijk een stuk leuker dan nu. Maar, nou, niet leuker, maar anders.
2: Ja, ik kan me ook nog herinneren dat we precies 3 jaar geleden ook naar Lowlands gingen. Toen
1: klopt.
2: Stond je daar met ADF Family.
1: Klopt, ja. Inderdaad.
2: Als je terugkijkt naar die periode van 3 jaar geleden. Mm-hmm. Had je verwacht dat je weer met New Wave hier als headliner zou staan?
1: Nee, tuurlijk niet. Ik had geen plan om met New Wave eigenlijk nog een keer 5 keer Ziggo Dome te doen. Dus zeker niet Lowlands. Maar waarom niet, weet je? Ja. En waarom niet?
2: Ja. Dit is de 5e keer of zo, toch? Lowlands.
1: Ja,
2: voor
1: is,
2: jou.
1: Ja, het is de 5e keer. Ja.
2: Heb je een bepaald moment dat je nooit gaat vergeten van Lowlands? Wat is het mooiste moment dat je persoonlijk hebt overgehouden aan Lowlands?
1: Ja, oké. Okay. Nou, dat kan ik wel vertellen. Ik heb wel leuke Lowlands verhalen. Natuurlijk dat ik het zelf heb gestaan op mijn eigen naam. Dat is natuurlijk dat je wordt erkend door de game.
2: Ja.
1: Dat is heel leuk. Alleen ik heb gemerkt dat bij Lowlands, de dag dat je niet optreedt. Dus ik wilde er een dag eerder gaan om gewoon lekker daar te zijn. En dan ben je niemand, man, bro. Je krijgt niks. Je krijgt niet eens een drankje gratis.
2: Nee?
1: Je krijgt niks, bro. Het is gewoon, je moet je tent opzetten. Je bent niemand, man.
2: Wat
1: en dan de dag dat je zeg maar, moet optreden. Ik ging zeg maar, naar die plek om een bandje te halen. Mm-hmm. Zei die, moet je een busje? Ik zei, wat? Hij zei, je krijgt een busje overal waar je heen wilt, man. Ik zei, ja.
2: lid.
1: Hier, je mag gratis naar Walibi, bro. Ik zei, ja, oké.
2: Crazy.
1: Ja, je kan gratis naar Walibi.
2: Kunnen we gratis naar Walibi, morgen?
1: We kunnen gratis naar Walibi, maar we kunnen niet te lang daar blijven, natuurlijk.
2: Nee, want morgen sta je op Pukkelpop ook als het
1: klopt. Dus ben je aan het luisteren in België en ben je morgen op Pukkelpop? Ja, volgens mij was het 6:50 beginnen.
2: 6:50 inderdaad, ja.
1: Ja, nou, 6:50.
2: Inderdaad. Ik weet niet wat je erover mag zeggen, maar wat kunnen mensen verwachten van de show vanavond? Voor de mensen die gaan.
1: Ik hoop dat je natuurlijk nog niks hebt gezien van Ziggo Dome. Dan ga je sowieso verrast worden. Het wordt wel ietsjes anders dan Ziggo Dome. Een beetje compacter ook, want we hebben minder tijd.
2: Ja.
1: Maar het wordt nog steeds, ja, natuurlijk de leukste stukjes zijn gehouden. En het wordt natuurlijk een leuk feestje.
2: Is er iets speciaals voorbereid dat we niet mogen weten?
1: Nou, Michael Jackson die komt.
2: Ja?
1: Is dat wat je wilt weten?
2: Ja, ik weet niet, man. Ik weet het niet.
1: Ja, ik weet niet wat je verwacht. Ja, gewoon New Wave, dat is toch al speciaal genoeg?
2: Ja, zeker weten.
1: Dus dat is de energie. Dus leuk, toch?
2: Gezellig. Maar ga jij naar Lowlands? Laat het ons ook weten via de Galaxy app.
1: Inderdaad, ja. En ga jij niet naar Lowlands, maar wil jij natuurlijk kaartjes winnen? Zeg dan ik in de Galaxy app via 085-029-4x2. Dat is 085-029-4x2. Zoals beloofd, Get Naked, DC de Dam.

0: Ronnie Flex, Jandro, Kartje, vallen in de club. Even in de stemming komen natuurlijk, DNA. Volgens mij had je een paar vragen. Oh, is Jamaik nog niet aan? Dat kan je toch
1: ja, ja, ja, ja, ja. Heerlijke pokoe, new wave, man.
0: Hey,
1: ik heb er helemaal zin in.
0: Hey,
1: weet je waarom? Gisteren was ik aan het scrollen op Instagram. En verscheen er ineens een filmpje online waar ik Humberto Tan als buschauffeur zag. En vervolgens zag ik onder andere jou, Ronnie Flex, Lil Kleine, iedereen van New Wave zag ik eigenlijk in een bus lopen.
0: Het verbaast mij dat ik nog helemaal de sheet niet heb gelezen en blijkbaar is dit een interview naar mij of zo.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Zeker. Het is ook jouw dag, het is ook jouw moment.
0: Oké, dankjewel.
1: Het is jouw moment.
0: Oké, dan. Dan.
1: Maar ik zag uiteindelijk de naam. New Wave All-Stars.
0: Ja, ja.
1: New Wave All-Stars.
0: Wat dat ook mag betekenen.
1: Stop met dit. Katje, wat betekent dit, man?
0: Wat dat ook mag betekenen.
1: Jij weet
0: man.
1: Wat dat betekent, man. Ja. Oké, wat kan je ons hierover vertellen?
0: Ik denk dat Defano Holwijn alles heeft verteld hierover.
1: Ja, ja, oké.
0: Zal ik even laten horen wat hij te zeggen heeft?
1: Vertel.
0: Laten we even kijken.
2: New Wave komt terug in 2027. Dat is goed nieuws, maar we moeten het even hebben over een paar dingen. We gaan een paar dingen namelijk niet meer doen bij dit concert. Nee. Ik ben namelijk niet vergeten dat jullie gingen moshpitten op Zeg Dat Niet. Wat? En nu kijk jij naar mij van Zeg Dat Niet, maar het is zo. Je ging moshpitten op langste sms. Je verdient het langste verbod. Dat is wat je verdient. Eigenlijk mag je niet eens meer komen naar 2027, man, of spang. Laten we zeggen, iedereen geniet op zijn eigen manier. Maar als je deze dingen doet, je kan niet chillen met mij. Nee. Want hoe ga je moshpitten op jij kan chillen met mij? Dat werkt toch niet?
3: Kan niet.
4: Ja, ja.
3: Kom maar bij.
4: Ja, ja.
3: Door de allereerste blote benen.
4: Ja, ja.
2: Harde video trouwens om Humberto in de mix. Perfect. Dit keer heet het All-Stars. Wat betekent dat? Wat gaan ze doen? Who knows? En jullie weten vast al dat de oudere generatie en de jongere generatie weer met elkaar gaan beefen. Derde wereldoorlog in Nederland. Want de oudere generatie was van, als je nog melktanden had toen New Wave uitkwam, wil ik je daar niet zien.
0: Ja,
2: toen New Wave uitkwam,
0: ook, ja.
2: Moest jij nog naar binnen toen de lantaarn.
0: Oké, nou dit is dus al Defano Holwijn natuurlijk, die ook erover heeft.
1: Ja. Jullie stapten in een bus, toch?
0: We stapten in een bus.
1: In een tourbus.
0: Nee, ik ga je eerlijk zeggen wat de bus inhield, zodat je niet denkt... Oh,
1: dat jullie op tour gaan. Dat
0: nee,
1: denk ik.
0: De bus is gewoon, hij brengt ons naar Lowlands. Dat is simpelweg wat de bus is.
1: Oh, zometeen.
0: Ja, zometeen. En morgen.
1: Weet je dat heel zeker?
0: Maar er komt wel een ander filmpje aan binnenkort. En daar gaan
1: maar
0: we wel meer duidelijk maken.
1: Oké, dat is wat ik wil weten.
0: Maar ik moet je eerlijk zeggen, het moet ook voor mij duidelijk worden gemaakt wat is er. Ik weet wel natuurlijk wat er speelt. Ik weet wel wat er speelt, maar...
1: Nee, ik hoor je.
0: Ik moet ook duidelijker...
1: Dit was gewoon het filmpje van iBoys, we gaan morgen naar Lowlands.
0: Dit was gewoon van, we gaan naar Lowlands, dit dat, we stappen in die bus, we gaan met z'n allen lekker gezellig een showtje geven.
1: We zullen het zien.
0: Showtje geven.
1: Wil jij weten wat er aan de hand is? Hou de socials dus in de gaten.
0: Welke socials?
1: Van Tomnotch?
0: Of Galaxy Radio.
1: Of die van jou.
0: Of die van mij, Cartier. Laagstreepje. S-A-N op Instagram. Volg mij.
1: Hou de show in de gaten. Dat waren mijn vragen voor jou.
0: Inderdaad, ja. Nou goed, Eminem, Rihanna, The Monster.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Yo, Danny hier van Fleva in your ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van The High and Mighty. Here comes the brand new flavor in here. En die ken je misschien nog wel van deze. Yeah. Oh. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
0: We are Galaxy Radio.
3: Where the biggest stars come to play.

0: En dan gaan we door naar de gast van vandaag. Hij is DJ. Hij heeft deze zomer samen met zijn crew een groot feest georganiseerd in Parijs. En vanavond staat er opnieuw iets bijzonders op de planning. En daarom heb ik hem weer hier aan tafel. Ik heb het over jou, een hele goede avond. En welkom terug bij de show.
1: Dankjewel.
0: Ja, jij bent wel echt de vaste DJ van de Kwartje en DNA show, moet ik eerlijk
1: zeggen. Weet je wel, hè? En ik vind het ook hartstikke leuk om dat te zijn.
0: En terecht. En ik kan jou ook vertrouwen, want als ik wegga, nemen jullie het eigenlijk over.
1: Snap je?
0: Dus dat is wel leuk, inderdaad.
1: Komt helemaal goed.
0: Je bent niet alleen gekomen, je bent met twee mensen gekomen. Maar voor de mensen die jou nog niet kennen eerst, wie is jou en wat doe je?
1: Mijn naam is Jel, ik ben DJ. Ik organiseer een feest genaamd Astro. We hebben afgelopen zomer Fête de la Musique georganiseerd samen met Laga Club. Ik heb ook Lee meegenomen van Laga Club Paris.
0: Hey Lee! Bonsoir. You're French?
2: Oh yeah, well, yeah, I'm French.
0: You're French. So you're in Holland and you're gonna spin tonight also?
2: Yeah.
0: At this party?
2: Yeah, we've
0: at which time?
2: Tell me.
0: I don't know. Which time do you
1: He plays like I think at 3.
0: 3?
1: Like that.
0: Ooh, that's bright.
1: Yeah, for sure.
2: Yeah.
0: So Lee,
2: you didn't send me the
1: didn't send it. It's all a surprise.
0: You didn't send me the when I have to spin. So Lee, you have also a party in Paris, right? Or a club? You're organizing parties?
2: Yeah, I'm organizing some parties in Paris. Yeah. Like a club. It's been four years.
0: Four years now.
2: Yeah.
0: All right. So you're doing great. 4 years in Paris. That's not nothing. So yeah. You're doing great, man. You're doing big. So welcome to the Netherlands. It's your first time here in Holland.
2: Yeah, it's my first time.
0: All right, cool.
2: Not in Amsterdam, but.
0: Here Utrecht is your first time.
2: My first radio.
3: Nice.
0: Okay.
3: And Galaxy. Is this your first party in Holland?
0: No, I don't think so.
2: No.
0: Of course not.
2: No.
0: He's a party animal, you see it.
3: Yeah.
0: Oh my god. Hey,
2: First of all, I want to say thank you to you.
0: Yeah, of course.
2: Yeah.
0: Of course, man. Thank you for coming, man.
2: I appreciate that.
0: Boss. I say that first. Okay, hoe is het om zelf een feest te organiseren natuurlijk in plaats van alleen in de DJ-boot te staan, Jel?
1: Ik moet je zeggen, het is een heleboel stress. Want ik stop er een heleboel tijd, liefde en moeite in.
0: Ja.
1: En aan het einde van de avond wil je gewoon dat alles goed gaat en dat iedereen een mooie avond heeft gehad.
0: Ja, natuurlijk.
1: En daar doe je eigenlijk de hele avond heel veel moeite voor. Dus soms kan je zelf niet altijd evenveel genieten.
0: Mm.
1: En dat is juist het moment als ik wel achter de draaitafel sta, dat ik dan wel kan genieten en even alles kan laten gaan.
0: Ja.
1: Dus aan het einde van de dag is het een mooie combinatie van beide werelden.
0: Oké, leuk. En hoe ken je de DJ's die vanavond gaan draaien? Want eentje komt uit Engeland, eentje komt uit Parijs.
1: Ja, we hebben dus ook Census. Die zit hier achter op de bank.
0: Ja.
1: Die is via Mohan, een goede vriend van mij. Zit ook in Astro meegekomen.
0: Ja, toch?
1: Die heeft hij in Londen leren kennen. En ik heb Laga Club leren kennen toen ik in Parijs was. Ben ik op zondag in mijn eentje naar een event van hun gegaan.
0: Oh, leuk.
1: En vanaf toen zijn we eigenlijk in contact gebleven.
0: Wow.
1: En nog geen maand later stond ik op hun feest in Parijs te draaien.
0: Dus het is alleen maar logisch dat ze ook op jouw feest komen draaien.
1: Zeker weten.
3: Toen je in Parijs een feest gaf, nam je ook artiesten met je mee. Toch?
1: Ja, klopt zeker.
3: Kunnen ze dat vanavond ook weer verwachten?
1: We hebben vanavond geen live artiesten staan. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat de DJ's zo goed zijn dat het eigenlijk allemaal live artiesten zijn.
0: Waar is het feestje eigenlijk vanavond?
1: In Bitterzoet.
0: Bitterzoet, oké. Okay. Er hebben al een paar mensen gereageerd die kaartjes willen. Maar we moeten ze nog loten. Mocht jij nog steeds kaartjes willen om iets te doen vanavond in Amsterdam, in Bitterzoet. Nou ja, laat het weten via 085 029 4x2 met ik. Het is heel simpel, je gaat luisteren naar Farici.

0: Ja, hallo, hallo. Heb ik iemand aan de lijn?
1: Hallo, juffrouw Charlo aan de lijn.
0: Ja, hallo! Jij wilt een feestje vanavond?
1: Ja, zeker wel.
0: Jij wilt een leuk feestje. Waar kom jij vandaan?
1: Amsterdammer.
0: Amsterdammer. En je bent 18 plus, neem ik aan.
1: Ja man, wel veel meer dan dat ook.
0: Veel meer dan dat. Wil je het bon maken vanavond of heb je een vrouwtje thuis?
1: Ik heb helemaal niks thuis.
0: Je hebt helemaal niks thuis? Nou, dan moet je dat vanavond gaan zoeken. Ik heb wel een leuk feestje waar je naartoe kan gaan hoor. Lekker bitterzoet. Astro.
1: Waar is dat feestje? Bitterzoet?
0: Bitterzoet, een tof feestje. Franse DJ's, Engelse DJ's, Nederlandse DJ's. Come on, man.
1: Laat maar komen dan. Waar mag ik me melden dan? Ik heb zin in, man.
0: Je hebt je al gemeld, jongen. Die kaartjes heb je automatisch hier gewonnen. Jel, wat moeten ze doen voor die kaartjes? Eigenlijk niks.
2: Ik heb een voor- en achternaam nodig.
0: Alleen een voor- en achternaam. Als je je voor- en achternaam verstuurt in de app.
3: Met wie je wilt gaan.
0: Oh ja, en van degene met wie je wilt gaan natuurlijk. Want jullie komen dan op de lijst te staan. Dan wordt het allemaal geregeld. Hé, hoe laat begint het feestje, Jel?
2: Het begint om 11:30.
0: 11:30. Een perfecte 12. Tijd om bon te doen, hè?
2: Zeker.
1: Dus ik raad wel aan om te komen.
0: Wat zei je?
2: Ik raad wel.
0: Wat zei je?
1: Ik moet vroeg komen? Jawel, dat zijn we de vroeg toch?
0: Ja, ik ben 11:30 niet per se vroeg, maar misschien ben ik dat. Oké. Okay. Maar in ieder geval.
1: Vanaf wat je gewend bent toch?
0: Ik hoor jou, ja. Nou, ik hoop in ieder geval dat je een fijne avond hebt en tot de volgende keer.
1: Komt goed, man. Dankjewel, mannen.
0: Tot vanavond.
1: Tot
0: vanavond.
1: Hoi.
0: Ja, dat is natuurlijk zo win je kaartjes. Mocht jij ook kaartjes willen winnen, nou, laat het dan weten via 085-029-4x2. Want elke week doen we natuurlijk leuke spelletjes, kaartjes weggeven en nog veel meer.
3: Volgende week, volgende week hebben we een leuke gast en gaan we iets heel leuks weggeven.
0: Oh, nou, je doet echt alsof dit niet heel leuk is, zeg maar.
3: Jawel, dit is nog leuker.
0: Dit kan je niet maken.
3: Dit is nog leuker.
0: Wat? Wow.
3: Ja, ik zeg het nog gast.
0: Ja, hoe leuk kan het zijn, bro?
3: We hebben nu al wat weggegeven, toch?
0: Ja.
3: Dus volgende week gaan we weer wat weggeven.
0: Ja, maar hoe is dat nog leuker? Wat is het dan?
3: Nee, dat ga ik niet zeggen.
0: We hebben net twee kaartjes gegeven voor Bitterzoet. Hoe kan het nog leuker zijn dan dat?
2: Dat vind ik ook.
3: Ja. Misschien is de after wel bij hem.
2: Wauw.
3: Wie weet. Zie ik wel voor me.
0: Ik hoor je volledig.
3: Ja, ik ben eigenlijk benieuwd. Wat kunnen mensen van het feest vanavond verwachten?
2: Je kan verwachten hoge kwaliteit DJ's, goede overgangen, goede muziek. Maar het belangrijkste van alles, een goede vibe in het publiek. Vrouwenvriendelijk. Vrouwenveiligheid staat altijd bij mijn feesten bovenaan.
0: Snap belangrijk.
2: Als de vrouwen het leuk hebben, heeft iedereen het leuk.
0: Dat is
2: dus
0: ook
2: dat
0: waar.
2: Dat staat bij mij altijd op nummer 1 als prioriteit.
3: Ja, en als iemand vanavond twijfelt of hij of zij moet komen, waarom moet diegene gaan?
2: Je gaat dit maar één keer meemaken.
3: Wil jij gaan? Laat het weten. Ja, 085-029-4x2.
0: En we hebben net al twee kaartjes gegeven. Hé, we kunnen altijd nog meer weggeven.
3: Ja, ik mocht er vier.
0: Oh, ja, je mag er vier weggeven. Oké, okay. Nou goed. DNA, we zijn aangekomen eigenlijk bij het einde van de show. Mocht je nog vragen hebben of iets willen zeggen over de afsluiting?
3: Ja, ik heb er zin in zometeen. We gaan zometeen een hele litte set krijgen van Lee. What can they expect from you, from the set that you're gonna spin for us?
4: Some fire, some cue, some calm.
0: Okay.
2: A lot of fire.
4: Yeah.
0: A lot of fire.
3: I'm very excited, man. I want to thank you.
4: Some French.
0: Okay. Nou, luister live, want ze gaan natuurlijk de show overnemen van DNA en ik. Want wij gaan nu ondertussen klaarmaken om naar Lowlands te gaan. Maar geloof mij, als ik mensen kies om te vervangen, dan zijn er natuurlijk mensen die jou een hele fijne avond kunnen verzorgen. Mocht je wat gaan doen, laat het ook weten via de Galaxy app. Ik spreek jou volgende week. Oh, ik heb nu de namen van de persoon voor vanavond. Dus die zie ik jou zo door, Jels. Ik wens jullie een hele fijne avond. Ik ga het ook hebben natuurlijk. Ik denk aan jou. Woensdag ben ik er weer. Ik denk aan jou, Diana. Kom op, je moest wel lachen voor die. Oh my god. Oké, ik wens jou een hele fijne avond. En tot woensdag ben ik er natuurlijk wel weer van 7 tot 9.
5: It's the biggest in now. DJ. It's time to power up the ones and twos. You don't play around. Mix the tunes and blend the beats. Make space for the guest DJ of the week.
6: Here in the Cartier and J&I show on Galaxy Radio.
7: Yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
5: This is Galaxy Music.
7: Shebang.
5: Drake, Shebang, now on Galaxy Radio.
6: Playing the biggest bangers, 24/7.
7: Manish on the beach.

0: check out the music.
1: Hey, next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: 0574 0584 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is de Galaxy News Update. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd wegens het schenden van Europese privacyregels. Volgens de toezichthouder werden chauffeursaccounts deels automatisch gedeactiveerd zonder voldoende uitleg. Uber is het niet eens met de boete en gaat in beroep. Het bedrijf noemt het bedrag disproportioneel en zegt dat chauffeurs nu bezwaar kunnen maken. Het natuurgebied Boshuizerbergen bij Vendrij blijft voorlopig gesloten. Door een grote natuurbrand zijn veel bomen beschadigd en bestaat gevaar dat bomen omvallen of takken afbreken. Daarom vinden de gemeente Vendrij en Stichting Het Limburgs Landschap het gebied nog niet veilig genoeg om bezoekers toe te laten. Rechercheurs hielen woensdag een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar binnen en namen 100 kilo tapijtschelpen en de bedrijfsadministratie in beslag. Het bedrijf kon de herkomst niet aantonen en kocht de schelpen waarschijnlijk van stropers. De levende schelpen zijn teruggeplaatst in het water. Illegale vangst schaadt de natuur, zorgt voor oneerlijke concurrentie en brengt voedselveiligheid in gevaar. De Amerikaanse overheidsschuld bereikte woensdag voor het eerst 40 biljoen dollar. Economen waarschuwen dat stijgende rentes en dalende belastinginkomsten de situatie verslechteren. Het schuldenplafond van 41,1 biljoen dollar komt in zicht, wat ingrijpen van het congres vereist. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Let's go!
2: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
1: Right here!
3: Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis.

0: 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 PM. Dit is de Galaxy News Update. Franse autoriteiten hebben zo'n 300.000 condooms teruggeroepen nadat laboratoriumtests uitwezen dat twee producten mogelijk kunnen scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms hebben gebruikt krijgen het advies zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en bij het uitblijven van de menstruatie een zwangerschapstest te doen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron. Hij werd geraakt nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De jongen overleed later in het ziekenhuis. Rechercheurs namen woensdag bij een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar 100 kilo tapijtschelpen en de administratie in beslag. De herkomst kon niet worden aangetoond. De levende schelpen zijn teruggezet in het water. Illegale vangst schaadt natuur en voedselveiligheid. De Amerikaanse overheidsschuld bereikte woensdag $40 biljoen. Economen waarschuwen dat stijgende rentes en dalende belastinginkomsten de situatie verslechteren. Het schuldenplafond van $41,1 biljoen komt in zicht, waardoor het congres moet ingrijpen. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
2: Galaxy Radio.

0: hele week kijken ze uit naar dit ene moment. Naro appt elke dag. Is het al vrijdag? Goudje kijkt weer ongeduldig in zijn agenda. Maar dan is het zover. Vrijdagavond, 9 uur. De show kan beginnen. Ze zijn er weer in full effect. De energie spat er vanaf. En de gasten, die wachten ongeduldig om aan te schuiven.
1: Mogen we al?
0: Hier zijn jouw hosts van vanavond. Klaar om je naar een spetterend weekend te begeleiden. Goudje en Naro in After Nine. Hier op Galaxy.
2: Yes! Hier op Galaxy. Goedenavond Galaxy luisteraar. Bedankt dat jij weer ingetuned bent. En natuurlijk ook meekijkt. Want het is vrijdagavond. Dat betekent After Nine. Samen met mijn broertje Naro. En hij is hier altijd in de back met mij. Een applausje voor mijn broertje Naro.
3: Yes. We zijn er weer, man. En geloof me, vandaag wordt gezellig. Ik heb er super veel zin in. Mm-hmm. En ja, let's go, man.
2: Let's go. Hey. Naro, laten we gelijk beginnen. Wat hebben we de aankomende 2 uur staan?
3: De aankomende 2 uur. We beginnen met Release Friday, zodat jij op de hoogte bent van de nieuwste releases. Met Throwback gaan we even klassiekers voor je draaien. En je weet, ik en mijn grote broer hebben die strijd van oké, wie gaat winnen, wie gaat hem pakken. En je weet, ik sta 5-7 achter, maar... Ik ga hem inhalen.
2: Je kan het vandaag regelen.
3: We zullen stellingen bespreken en we blessen je uiteraard met een mooie quote van de dag. Ook gaan we weer live op TikTok, zodat jij een shout momentje kan krijgen. En we hebben een hele grote verrassing voor jou.
2: Ja, en wil jij je mening geven, verzoekjes doen of heb je een vraag voor ons, kan je ons natuurlijk bereiken via het app of belnummer van Galaxy. Dat is 085-029-4x2. Ik herhaal het nummer 085-029-4x2. En dan kom je live in de uitzending met moi of met... Ja. Maar hey, Naro, de tijd gaat wel echt super snel, man. Volgens mij hebben wij gewoon iedere show gewoon op een woensdag, donderdag en vrijdag. Zo snel zie ik je. Hoe
3: ja, maar is niet normaal, hè?
2: Ja, er zit toch wel een lekkere tempo in.
3: Er zit een heerlijke tempo. Hey, je weet, als je het naar je zin hebt, dan gaat de tijd nog sneller en zo, weet je.
2: Ja, oké. En dan natuurlijk hoorde ik je net zeggen, je staat 5, 7, 8. Ga je het vandaag een beetje recht trekken?
3: Ik ga het laten lukken, maar... Het ligt aan welke genre we gaan pakken, snap je? Als we die dansa genre gaan pakken, dan ga je sowieso slopen.
2: Dus met...
3: Maar ik had vorige week wel gewonnen.
2: Je had vorige week gewonnen?
3: Tuurlijk, maar met Conscience Galababo, man. Dat weet je. Met Conscience Galababo.
2: Oké, dan kan je het vandaag recht trekken. Of tenminste, je kan wat doen aan de overwinning.
3: Ja.
2: En hoe zijn je quotes vandaag?
3: Mijn quotes zijn super arm, maar ik heb mijn eentje nodig. En dit is een tegeltje. Ik heb een tegeltje. Hoe zijn jouw spreuken dan vandaag?
2: Nee, noem het geen spreuken. En natuurlijk, jij als Galaxy-luisteraar. Als jij denkt van, hé, Goudje, ik sta wel echt achter jou. Want vorige week op de Galaxy-app heb ik ook gezien dat het gewoon Goudje was. En vandaag heb ik jouw hulp ook weer nodig. En we hebben natuurlijk ook muziek staan voor de aankomende 2 uur. Ik zie in de lijst van Galaxy Radio, zie ik Ronnie Flex met Ems Funk. Ik zie Jong Felix, ik zie Jaga. Siggy en Ding zijn er natuurlijk ook weer met Dansvloer. Hele sterke poekoren. Ik heb hem daarna eventjes beseft. Vorige week in de release Friday.
3: Hij gaat kwijt, hè?
2: En wacht even, ik word gebeld. Yo.
4: Yo, Goudje, doe die kanker deur open. Ik ben beneden, ik ga die boot van je opblazen.
2: Maar wat, ben je beneden?
4: Bro, doe die kanker.
2: Oké, schat, ik ga nu om. Wat gebeurt er hier, man? Wie zijn deze mannen?
3: Wacht, man.
2: Ga eventjes die deur openmaken, Naro. Want volgens mij gaat er wat gebeuren, man. Klik even op die ding. Klik even open.
3: Ja, hij is open.
2: Wat, ik ben toch bezig hier gewoon gebeld, man. Wat is gaande? Hé. Hey. Yo.
3: Wat gebeurt, bro?
2: Wat zijn ze?
3: Huh?
2: Broeder. Deze mannen willen niet eens praten vandaag. Kijk deze mannen op.
1: Soldaten.
2: Hoeveel mensen zijn er?
3: Zet die shit aan, broer.
2: Schrijf eentje door, broer. Ga eentje verder.
3: Gekke huis, man.
2: Broski, ga eentje verder. Op die mics. Ja, jullie zijn er niet. Wat gaan we doen vandaag? Jullie willen niet eens praten, zie ik. Oké. Dan let's go. Wat gebeurt er vandaag hier?
1: Sowieso, man.
2: Huh? Sloot er meer in dat building.
1: Huis op nieuwe tampen, vergeet het
2: hey.
1: Nou.

0: En Zibbelit, man. No, man, dit is echt...
1: Ze gaan ja, man. Hey, we gaan er gewoon door. Het is mooi geweest, man.
0: Boy, jullie gaan gewoon door. Later. We gaan door.
2: Dit is genoeg, man.
3: Deze man is uit Paga, man. Hey, boet in de fik steken en vertrekken gewoon.
0: Ja. Ja, we zijn echt anders.
3: Anders.
0: We making the difference hier at Galaxy Radio. Bro.
3: Deze mannen waren wel eng, man.
0: Ja, en die laatste?
3: Super eng, man.
0: In ieder geval, jij luistert naar Galaxy Radio en jij wilt niet missen. Vandaag is er nog een hele hoop gezelligheid. Ik ben hier met mijn broertje in de Naro. Ik ben helemaal op high, man. Ik ben met mijn broertje in Naro hier. En natuurlijk ook Big Boss Bart is vandaag bij ons. Dus shout-out naar jou. En we gaan pastaan met Isario D-Ops. Nog lang niet naar huis.
4: Pak die B bij mij niet, man. Zie dat stukje bij mij.

0: Neem me mee. Handschoen. AK. 16 mes die gaat aan. Iedereen op die blok wordt gesprrrr. Slijden op iedereen, wat denk jij? Slijden op iedereen, wat denk jij? Slijden op iedereen, wat denk jij? Die mannen in de buurt bossen voor mij.
1: We sliden en sliding. Pussy boy, je zoekt mij, why you hiding? Face shot gaat op head, net scheiding. Laat de straat afgezet, omleiding. Ik zie jij wil nog praten, wel zoetig. Iedereen weer dat praten is boetig. Maar alsnog praten mannen met vet. Over die is heet, plak een bom op je flat. Nog een bom of zo weg, ben die jongen die mannen niet mochten.

0: zijn Goudje en Naro, After 9.
1: Yes, Goudje en Naro, After 9 of Galaxy Radio. En je ziet, we zijn de show eventjes anders gestart. Dat was eventjes een... A little motion.
2: Het was super chaos, maar het was keihard, man.
1: Het was keihard, hè?
2: Die baas, alles klopte, man. Die aura van die boys, het ging super kwijt.
1: Het ging super kwijt, ja, hè? En Naro, je weet natuurlijk welke dag het is. Het is vrijdag, dus ik denk dat het tijd is voor de...
0: Goudje en Naro, After 9, Release Friday.
1: Yes, Release Friday. En Naro, wat hebben we deze week in de basis staan?
2: We hebben in de basis Beulenson, Detail, Soundplak, Zoeken, Tig, Alessio, Dom Chasing, V, Donnies, Ella met Saaf, Slijt, Romano Sottino, Fata Morgana en Isairo Diops,
1: Niet naar huis. En die beseften we net, weer een little tune.
2: Ja, man.
1: Die jongens van je zijn daar.
2: Het is een gouden combinatie.
1: Die jongens van je zijn daar.
2: Batisanka president. Gouden duo, man. Meer hoef ik niet te zeggen over, denk ik ook.
1: En die Tig Alessio, die had wel gewoon die vier Donnies, die preview al een tijdje geleden. Ja, en die heeft hem eindelijk gebracht. Ik zie, hij is bezig met zijn content. En het werkt wel. Hij heeft Rodney ingeschakeld. Dat doen meerdere artiesten nu. Schakelen ze Rodney in. En,
2: Ja, hij is die troef toch, zeg maar.
1: Ja, daar is die troef.
2: Daar
1: is
2: die troef.
1: Dus vier Donnies, dat klinkt goed. Het is gesampled van Henkie T.
2: Ja, man.
1: En hoe vind je dat hij hem klaart eigenlijk?
2: Keihard, man. Ja, maar Tig is sowieso. Hij weet precies wat hij doet, welke kant hij op wil. Hij is scherp ook met die content. Dus
1: yes.
2: Ik denk dat hij heel veel schade nog gaat aanrichten ook dit jaar, man.
1: En Romano blijft ook steeds terugkomen op die vrijdagen. Ik dacht dat het een beetje keppen was, man. Maar hij is wel echt super focus. Hij laat het wel lukken gewoon. Heb jij hem beseft?
2: Zeker weten, man. Ik besef alles van Romano Sottino, maar hij stuurt me ook in chat de hele tijd. Het was best lastig, maar ik loef hem, man.
1: Oké, en dan hebben we nog...
2: Hij heeft zijn eigen sound, oké? Je hoort gelijk als het Romano Sottino is, daar hou ik van, toch?
1: Zeker weten. En dan hebben we natuurlijk ook Beulenson, heeft ook gedropt met Soundblock. Heb je die ook al beseft? Want Beulenson is wel echt een talent, hè?
2: Beulenson is een mega talent.
1: Ja, Beulenson laat het wel
2: is
1: echt lukken.
2: Maar hij heeft ook echt zijn eigen flow, zijn eigen sound. Zo, ja, maar alles van Beulenson vind ik wel echt hard wat hij aan het droppen is, man.
1: Oké, super sterk. En hebben wij een Release Friday gemist?
2: Dan mag je... we hebben eentje gemist.
1: En wie is dat dan?
2: Ella Saaf met Slijt.
1: Ja,
2: man, keihard, boze tjoe, man. En Ella is al lang aan zijn way back, hè.
1: Ja, Ella laat het wel echt lukken ook,
2: hè. Hij laat het lukken, hij is supermaat. Ik hou van hoe hij komt op die beat, je weet hoe boos. Massief, gewoon, weet je toch. En die baas hem gaan kwijt. Maar hij is al sinds 2000, weet ik veel, 2015, 2012.
1: Maar kunnen we nu eindelijk zeggen van, hé, de Nederlandse rap game, de Nederlandse rap game, begint levels te halen. Gewoon echt levels gewoon. Het is niet meer van, ik ga toch... Maar vroeger zeiden de meeste rappers van, ik wil toch eigenlijk naar Engels gaan. Maar waarderen ze nu dat het Nederlands is?
2: Ik denk het wel. Ik zeg eerlijk, ik ben er tevreden mee, man.
1: Ja, hè?
2: Ja, man, jij?
1: Ik zeker weten. Maar misschien jij als Galaxy Radio luisteraar zegt van, Goudje, het is nog veel verder dan jij denkt en jij bepaalde releases gemist. Dan kan je dat gewoon naar ons toesturen en dat kan op dan 085 029 4x2 en dan komt het hier live in de studio. Maar trouwens, Yves, ja. Yves, die heeft ook een album gedropt, De Stem. Heb je die meegekregen? Ik heb toch promotie ervoor gemaakt met Werkplas en zo.
2: Ja, klopt. Die was super sterk trouwens.
1: Je moet toch voorbij zien komen.
2: Ik heb je zeker voorbij zien komen, maar ik dacht dat het volgende week zou uitkomen, dus ik was even niet scherp.
1: Oké.
2: Dus ik ga hem straks gelijk in de waggie beseffen, want in de waggie, als je onderweg bent, dan besef je de tunes het beste, vind ik, man.
1: En dat is voor zometeen. De gasten zijn gearriveerd in de studio en ik zeg het je eerlijk, het wordt heel gezellig.
2: Vandaag wordt gewoon één super chaos, man.
1: Maar dat is voor zometeen. Nu...
3: Yo, what's up everybody? It's Usher.
4: It's Coyle Ray.
5: It's your girl Nicki Minaj.
6: And this is Galaxy.radio, home for hip-hop, R&B, and Afro music.
7: Galaxy. Heat waves and heavy rotation.

0: on FM, DAB, online, and on our free radio app.
1: Yo, Danny hier van Fleva in Ja Ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van de High and Mighty. En die ken je misschien nog wel van deze. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: Hey, yo, yo, everybody.
4: Back to more hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.
5: I'm here.
6: Yes, sir.
4: This is Galaxy Radio.
7: Goudje en Naro in After 9.

0: Yes, Goudje en Naro nog steeds op deze heerlijke vrijdagavond. Galaxy Radio After 9. En Naro, het wordt alleen maar heter in de studio.
1: Super chaos. We begonnen met chaos en we gaan het denk ik ook afsluiten met chaos. Het is nog drukker dan net.
0: dat betekent, we doen wel iets. We doen wel iets. We gaan bescheiden, we doen wel iets. En natuurlijk ook zijn onze gasten aangeschoven. En we gaan gelijk beginnen met, is mijn brother eigenlijk? Yes, Mr. Donk is in the building. Ja. En je bent niet alleen gekomen, je bent met Embarki. Hij zit er ook bij.
2: We zijn er.
0: Jullie zijn er toch? Romeo, hoe gaat het met je, mijn broer?
1: Met mij gaat het goed, man. Ik mag niet klagen. We zijn met de hele groep gekomen. Mm-hmm. Tof project. Gaan we straks meer over vertellen. Nee, maar we zijn er, man. Hoe is het met jou? Hoe is jullie?
3: Relax, man, broeder, man.
0: Ja, maar wij zijn gewoon eigenlijk met feest voor jullie, wat jullie gaan doen zometeen.
1: Ik hoor
0: want
1: het.
0: Je bent aanwezig natuurlijk met de hele gang.
1: Ja, ja.
0: En hoe is Nowadays ontstaan?
1: Nowadays is ontstaan als volgt. Ik werk samen met de jongerenorganisatie Triple Threat in Haarlem.
0: Mm-hmm.
1: En vanuit hun hebben ze me eigenlijk gevraagd van, joh, we willen een muziekcommunity opbouwen. En ik kwam eigenlijk met het idee van, oké, dan wil ik een album maken met verschillende jongens, of verschillende meiden, of verschillende mensen gewoon.
0: Mm-hmm.
1: Van verschillende plekken van het land. En dan willen we een album maken wat eigenlijk Nederland vandaag de dag vertegenwoordigt. Vandaar ook de naam Nowadays.
0: Mm-hmm.
1: Nederland is niet meer alleen wit. We hebben alle kleuren, alle maten, alle vormen, alle soorten. En ook qua sound ga je dat zeg maar terug horen op het album. Dus dat even in een notendop.
0: Oké, is goed. Dus dat betekent dat we zo meteen een hele hoop kunnen verwachten.
1: Ja, we hebben een paar kleine previews, maar we hebben ook gewoon een paar dingen exclusief zeg maar, voor deze sessie gemaakt.
0: Wow.
1: Dus dat ga je dan niet op het album horen, maar ook een paar dingen die je wel op het album
0: horen. Maar wat is exclusief? Dus je gaat mijn naam zeggen of zo?
1: Nou, dat weet ik niet zo. Hè? Ja.
0: Maar hoe, jij bent benaderd en toen dacht je van, hé, hoe konden mensen zich bij, hoe komen ze bij jou terecht eigenlijk?
1: Nou kijk, vanuit die organisatie doen we ook een talentenjacht, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En veel van die boys hebben meegedaan met talentenjacht.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk iedereen, denk ik. Klopt dat?
4: Ja.
0: Ja,
1: eigenlijk iedereen, man. Ja. En in verschillende jaren zag ik ze gewoon en dacht ik van, hé, ik zou het sowieso tof vinden om ooit iets met ze te doen qua werk.
0: Mm-hmm.
1: Als een nickel.
0: Ja, pas.
1: Je weet toch, nee, maar om iets met ze te doen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En ja, uiteindelijk zijn we anderhalf jaar bezig geweest, denk ik, misschien zelfs langer.
2: Wat zeg jij? Een beetje langer, toch?
1: Twee jaar, zeg maar, want dingen gaan altijd langer. Maar ik zag die boys gewoon één voor één, stuk voor stuk, en ik dacht, oké. Die vind ik hard om dit, die vind ik hard om dat, die vind ik hard. En ik schrijf ook veel voor andere artiesten. Dus ik weet zeg maar van oké, hoe je een beetje bepaalde artiesten kan ontwikkelen zeg maar. En dat is gewoon het proces geweest, man. We hebben echt super toffe tracks gemaakt. We zijn twee keer op schrijverskamp geweest. Super veel sessies gedaan. Nu zijn we net klaar met de clipshoots. Dus de clips komen nu ook naar buiten. Content komt
0: dus
1: naar buiten.
0: Dus het is een soort van weer een nieuwe wave eigenlijk. Maar dan van de andere kant.
1: Ja, gewoon je eigen wave zeg maar. Het is niet... We zijn geen groep ook, zeg maar. Dus iedereen is gewoon een solo-artiest.
0: Ja.
1: En we hebben dit gewoon gedaan als project. En daarna scheiden de wegen ook, zeg maar. Of niet scheiden de wegen, maar iedereen gaat gewoon zijn eigen ding weer doen, zeg maar.
0: Oké, okay, en naast je zit Embarki.
2: Ja, toch, we zijn er.
0: Neem ons even mee met jouw stukje in het project. Jouw deel, hoe heb je het beleefd?
2: Ik zeg je eerlijk, veel slapeloze nachten. Vooral in die schrijverskamp model, je weet toch.
0: Mm-hmm.
2: Niet slapen, volop doorgaan, gewoon poekjes maken. Ja, het was gewoon een leuk project, man. Ik zeg eerlijk, ik heb sowieso nooit een beetje die vibe gekregen. Je weet toch, ik ben altijd gewoon een solo studio, dit, dat, papapap. En ja, man.
1: Maar en ik moet ook zeggen, hij heeft echt het hardst van iedereen gewerkt. Echt serieus, je weet toch, hij heeft echt gegrind. In het begin zei ik ook tegen hem van, kijk, hij had een hele boze sound.
0: Mm-hmm.
1: En voor het album zocht ik niet per se alleen die boze sound. Dus ik zei tegen hem van, joh, als je mij zeg maar een ander soort sound kan geven... Dan zie ik wel gewoon een ruimte voor jou op die tape, zeg maar.
0: Maar dus je was wel kritisch, zeg maar?
1: Ja, super eerlijk, man. Ik heb gewoon tegen iedereen gezegd van... Hé, je weet toch, dit is wat ik verwacht, zeg maar. Ik ga niet zomaar hierin investeren, mijn tijd, je weet toch, mijn moeite, mijn energie, alles, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En ja, maar iedereen heeft zeg maar echt zijn inzet getoond, maar hij heeft echt het hardst gewerkt. Wel.
0: Okay,
1: harder dan dat ik heb gewerkt, zeg maar.
0: Oké, dat is goed om te horen sowieso van Embarki. Maar er zijn genoeg jongens hier. Van hun gaan we zometeen ook genoeg verwachten. Maar wat ik toch wel een belangrijke vraag vind... Waren er nog meer jongens eigenlijk? Heb je een paar zeg maar moeten teleurstellen omdat ze niet voldeden aan je sound zeg maar? Dus dan bedoel ik de boze sound. Je wilt zeg maar geen boze sound overbrengen.
1: Oh, je bedoelt in het begin zeg maar van de track. Ja,
0: waren er heel wat meer jongens?
1: Ja man.
0: Maar hoe breng je dat over dan?
1: Ik ben gewoon altijd straight man.
0: Mm-hmm.
1: Heel simpel. Ik hou ook van als iemand straight tegen mij is. Dus ja, ik zeg gewoon, ik zie geen ruimte ervoor. Weet toch of, ik denk dat je nog even door moet ontwikkelen. ik heb zelf gehoord van de 10.000 uren regel. Je moet 10.000 uren niet stoppen, dan word je professional, zeg maar. Dus dat probeer ik die boys dan ook uit te leggen, als je nog niet daar bent. Sommige boys zijn al daar met minder uren, maar als je nog niet daar bent, ga gewoon die 10.000 uren maken. En wie weet, kan ik je op een andere dag helpen.
0: Oké, en hoe zit het dan met de producers?
1: Producers ook vanuit de buurt eigenlijk, van de stichting, zeg maar. Zeg ik dat goed? Ja, en er is eentje, die komt uit Arnhem.
0: Mm-hmm.
1: Klopt dat ook? Ja, dat klopt volgens mij. In-house gewoon eigenlijk, man. Zijn er gewoon eigenlijk allemaal in-house producers die het ook gewoon tof vonden, het concept. En zeiden van, oké, weet je wat, wij doen gewoon sowieso mee waar het ook heen gaat, zeg maar.
0: Oké, ik ben echt benieuwd wat er zo meteen allemaal gaat gebeuren.
3: Ik ben heel benieuwd,
0: en, voordat we verder gaan, sta jij ook zelf op een van die pokoes?
1: Ja, zeker, man. Eigenlijk was het idee dat ik er zelf niet op zou staan, zeg maar.
0: Ja, daarom vraag ik het ook aan je, snap je?
1: Ja, dat was eigenlijk het hele idee van ik zou er niet op staan. Maar op een gegeven moment gewoon in die hele vibe en in die motion hebben we gewoon met z'n allen besloten van, joh, het is tof om erop te staan. En in IJsland sta ik nu, zeg maar, het meest op die tape.
2: Met mij.
1: Ja, samen met hem.
0: Ja, okay.
1: En hij was eigenlijk ook degene van wie ik zei van, joh, ik weet niet zeker of je op die tape past. En nu staat hij met mij, zeg maar, het meest op die tape.
2: Hij was op me, hij zegt tegen me, nee, ik denk, je gaat die boze sound brengen, dit, dat. Nee toch, ik wil dat niet, blablabla. Ik kom aan, ik laat hem een pokoe horen. Hij zegt tegen me, ja man. Toen dacht ik, oké. Nu ga ik gas geven. Toen was ik slapeloos. Gewoon gelijk doorgaan. En toen was het zo, je weet toch? Toen had ik... Hoeveel pokoes?
1: Bro, ik weet echt niet.
2: Zes of zo, volgens mij. Ja, toch? Zes of zo.
0: Ja, ja man. Nou, dan gaan we dat zo meteen meemaken. Zoals mijn broertje altijd zegt. Lid zijn, fit zijn.
3: En op die mappen aan pangstrift zijn.
0: Jaga, jaga. Jordi Money, ik zweer het.

0: zijn Goudje en Naro. After 9.
1: Yes, je hoort het goed. After 9 hier op Galaxy Radio. Samen met mijn broertje en Naro. Je weet wat voor tijd het is. Het is tijd voor Stelling van de Week. En we hebben twee gasten hier ook aangeschoven weer aan de tafel. We hebben hier Tiano en... Yes. En Notulist.
2: Zeg maar Noah, die is makkelijker.
1: Noah? Ja, ja, ja, veel goed, beter, maar veel beter. En we gaan beginnen met de Naro's stelling.
3: Spannend.
0: Stelling van de week van Naro.
4: Yes, en de stelling van de week is als volgt. Een reformatie is alleen succesvol als alle leden individueel ook kunnen schitteren. Of draait het juist om het collectief?
5: Ik vind aan de ene kant wel dat iedereen natuurlijk ook zijn eigen positie moet hebben. Maar aan het einde van de dag moet je het ook samen kunnen doen. Dat is hoe ik het zou bekijken.
4: Duidelijk, luid en duidelijk.
1: Ja, gesproken.
4: En jij, Noah, hoe kijk jij naar deze stelling?
2: Als jij lekker een collectief wil zijn, doe dat dan. Ja. Ik zou er niet voor kiezen. Maar voor mij hoef je niet solo te gaan als je collectief beter is.
4: Ik hoor je.
2: Ja.
1: En jij, Naro? Hoe denk jij erover?
4: Als die team werkt, dan werkt die gewoon. Maar ja, op een gegeven moment heb je zoveel projecten gedaan. Dan, ik begrijp wel als iemand gewoon even solo pokus wil maken, snap je?
1: Ja, oké, daar sta ik ook wel achter. Soms moet je gewoon eventjes van, ik ga dit klaren, toch?
4: Ja, als jij die feeling hebt van, je weet toch, als jij... op een gegeven moment heb je ook, je weet toch, een andere gedachte. Wil je misschien andere pokus maken dan wat de groep wil maken, dan... Je weet, dan ga je gewoon even je eigen weg bewandelen, toch? Dat moet ook kunnen.
1: Super duidelijk. Ja, super duidelijk. We hebben nog een stelling.
0: Goudjes, stelling van de week.
1: Ja, een Goudjes stelling van de week. In een reformatie moet iedereen evenveel credits en shine krijgen.
5: Ja, dat sowieso toch. Tenminste, kijk, lichaam hoe hard je ook werkt. Als je ernstig iemand harder werkt dan de rest, dan einde van de dag dan...
1: Dan gaat het opvallen.
5: Ja, toch.
2: Ik denk het niet, man. Ja. Ik denk...
1: Yes, daar gaat die stelling om.
2: Oh, vuur. Nee, het is gewoon... als je harder bent dan de anderen in jouw formatie... Pause.
1: Ja.
2: Dan, ja.
1: Ja, pause, man. Pause.
2: Sorry. Dan verdien je meer credits, toch? Als het publiek jou harder vindt... Ja. Dan werkt dat meer, dus...
1: Ja, en hoe denk je er nu over hoe hij dat zegt?
5: Ik hoor zijn optiek wel, maar einde van de dag is van als je grind voor iets, moet het ook lukken gewoon. Op eerst gewoon, als je met een hele groep bent, einde van de dag moet je ook degene die het meeste de tijd erin stopt, komt daar eerst ook dan. Tenminste, zo bekijk ik het dan.
1: Oké, ja, sterk. En Nari?
4: Gewoon binnen de groep moet iedereen gewoon dezelfde respect krijgen, snap je? Maar je hebt altijd één iemand die eruit schittert, maar gewoon voor de buitenkant, snap je? Je hebt altijd gewoon, zeg maar, de fans kiezen altijd een favoriet, maar in de groep moet iedereen gewoon... gelijk behandeld worden, zeg maar. Begrijp je?
1: Ja, dus dezelfde credits en dezelfde shine. Ja, daar sta ik ook eigenlijk wel achter wat jij net tegen mij zegt. Want kijk, stel je voor, iemand is wel nep. Wat dan?
4: Ja, maar boe, dan vorm je die groep toch niet. Je kan toch niet iemand...
1: Jawel, maar hij kan toch... Soms is...
4: Hoe nep?
1: Soms die eerste verse is lid. Die eerste pokoe is lid.
4: Oh, dat bedoel je?
1: Ja.
4: Ja, maar dat moet gezegd kunnen worden, toch? Maar boe... Als iemand bijvoorbeeld de starboy van de groep, die kan ook bijvoorbeeld gewoon een neppe verse of een dag niet hebben dat die verse niet hard is. Dan moet je dat ook gewoon kunnen zeggen. Dus niet iedereen heeft altijd zijn dag. Maar ja, als die verse niet hard is, is het gewoon niet hard, toch?
1: Ja, dat
4: dan
1: is waar.
4: Dan moet je gewoon kunnen zeggen. Maar als het gewoon elke keer, als het echt niet lukt, is dat het elke keer, ja boe, dan is het fucked up.
1: Dus eigenlijk wat ik altijd meemak. Toch?
4: Wat dan?
1: Dat ik altijd eruit had gegooid.
4: Toch? Ja, bro.
1: Nee, oké. Okay, maar we hebben hier Noah en Tiano bij ons. Jullie zijn ook een onderdeel van het Noah Days. Let ons op. En wat is jouw genre?
5: Ik maak R&B, dancehall en afro.
1: Hey.
5: En daarin af en toe ben ik op een trap gewoon, zeg maar. Ik rap ook, maar dan kom ik een beetje op mijn eigen saus, zeg maar.
1: Gewoon. Ja.
5: Ik marineer het, zeg maar.
1: Je marineert het?
5: Ja, toch.
1: Oké, en hoe lang ben je artiest, zo mag ik je noemen, hoe lang ben je al bezig met muziek?
5: Nu sowieso plus 10 jaar.
1: Dus zo?
5: Ik heb ook in de muziekgroep gezeten hiervoor, maar dat is zeg maar voor de andere keer. Nu is gewoon nowadays de collective hier.
1: Sterk mediatraining. en Noah, jij?
2: Ja, ik begon met corona, man. Toen was ik 11 jaar.
1: Mm-hmm.
2: En,
1: 11?
2: Ja, man. Dat is nu ook. Hoe lang is het geleden? 6 jaar?
1: Ja. En wat is jouw genre?
2: Ja, dat is een beetje moeilijk. Sommige mensen die vuren me en die zeggen studenten hip-hop. Dat is nooit echt een compliment. Maar ja, ik noem mezelf liever Nederlandstalige pop en hip-hop.
1: Ik heb dat nooit gehoord, student hip-hop. Maar wat is student hip-hop?
4: Dat is echt gek, man.
1: Maar wat betekent dat?
4: Student? Geen idee, maar ja, gewoon, ik denk dat hij dat beter kan uitleggen.
2: Beetje turfy gang-achtig, zeg maar. Dat is niet, ja. Ik doe wel mijn best om echt een boodschap te brengen. En dat is dan niet een compliment. Maar ik doe gewoon mijn ding.
1: Je doet gewoon je ding. En dat is wel heel belangrijk. En vandaag ben je bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we jou ook horen op de radio live. Maar dat is voor zometeen. Naro, het wordt steeds warmer hier binnen. Dus ik denk dat we eventjes muziek gaan draaien.
4: Dat is
1: en dan
4: pak, man.
1: Gaan we beginnen.
3: Really made this bang on part.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Franse autoriteiten hebben zo'n 300.000 condooms teruggeroepen nadat laboratoriumtesten uitwezen dat twee producten mogelijk kunnen scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms hebben gebruikt krijgen het advies zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en bij het uitblijven van de menstruatie een zwangerschapstest te doen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht vrijdag definitief gestaakt vanwege aanhoudende buikgriep en koorts. Hij wilde 270 kilometer zwemmen om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar gevolgen van kinderkanker. Rechercheurs namen woensdag bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar 100 kilo tapijtschelpen en de administratie in beslag. De herkomst kon niet worden aangetoond. De levende schelpen zijn teruggezet in het water. Illegale vangst schaadt natuur en voedselveiligheid. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.

0: zijn Goudje en Naro. After 9.
1: Yes, jij hoort het heel goed. After 9 hier op Galaxy Radio. En zometeen gaat het dak eraf. We waren begonnen. Toen was het dak eraan gegaan, dus we kunnen nu even luchten. Mm-hmm. En Naro, we hebben weer twee nieuwe artiesten die zijn hier aangeschoven. Dat zijn Ats en Toby. Yes, geef een applaus. Yes. Die zijn er.
2: We zijn er.
3: Dankjewel.
1: Ik denk dat we bij jou gaan beginnen, Ats. Hoe lang ben jij al bezig met muziek?
3: Ik denk nu serieus een jaartje. Mm-hmm. 2 jaar geleden begonnen, gewoon voor de lol. En nu zijn we hier, man.
1: Oké, en hoe kreeg je die credit? Dat je dacht, oké, dit moet ik doorzetten.
3: Gewoon aan vrienden laten horen, mensen om me heen. Mm-hmm. Veel positiviteit. TikTok een beetje. Zo dacht ik, ja, waarom niet toch?
1: Ja, dat is heel sterk. Toby, jij?
4: Yes. Ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde. 2 jaar geleden begonnen. Een jaar 22 mei vorig jaar mijn eerste tune gedropt op Spotify.
1: Ja.
4: En ook op TikTok ging je toen hard. Dus dat was een beetje voor mij de motivatie om ermee door te gaan, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat eigenlijk, man. 2 jaar geleden een beetje begonnen met rappen. Een beetje met bars opschrijven. En nu een jaar geleden mijn eerste tune gedropt. En gewoon zodoende.
1: Oké, heel sterk. En wat is jouw genre?
4: Ja, vind ik lastig. Mm-hmm. Ik wil mezelf niet koppelen aan één genre. Snap je? Als ik nu hip-hop zeg en ik kom volgende week met een poptune, kan dat ook. Ik doe eigenlijk gewoon wat werkt. Als ik iets maak en ik ben er tevreden mee. Bijvoorbeeld, ik laat het horen aan mensen of ik drop het op TikTok en het gaat hard. Dan is dat voor dat moment mijn genre. En als ik een hele boze hip-hop-tune maak, maar ik ben niet boos op dat moment, dan heb ik ook zoiets van ja. Ook niet echt hip-hop is ook niet echt mijn genre. Dus het is gewoon een beetje tussen alles tussenin, man.
1: Oké, heel sterk. En hoe zijn jullie terechtgekomen bij Nowadays?
4: We beginnen. Ik heb meegedaan aan Next Step. Dat is het talententraject waar Romeo net over vertelde. Mm-hmm. Dat is wat triple threat. En zo ben ik gewoon in contact geraakt met Romeo en met al die andere boys. En toen kwam Romeo met dit album idee. En toen checkte hij me en toen vond ik het echt meteen als.
1: Maar het was een soort talentenjacht, hè? Begrijp je
4: ja,
1: toch?
4: Ja, dat is een soort talentenjacht.
1: Je staat daar en hoe voelde je op dat moment? Dacht je van oké, dit is het moment of was je gewoon comfy?
4: Nou, toen had ik nog geen muziek uit en dat waren mijn eerste paar optredens, dus ik was echt heel zenuwachtig. Mm-hmm. Ik kon niet echt slapen de avond van tevoren, ik kon niks eten en zo, maar dat soort dingen. Maar het is volgens mij wel goed gegaan. Ik vond dat jaar ook de publieksprijs, dat was lekker. Ten koste van iemand die ook op het album staat, Cies.
1: Ja.
4: Maar dus dat was leuk en ik heb eigenlijk alleen maar goede herinneringen aan overgehouden.
1: Oké, heel sterk. En jij, Ats?
3: Ja, voor mij eigenlijk ook een beetje hetzelfde. Mm-hmm. Ik deed ook mee. En toen was het klaar. 2 maanden later checkte Romeo mee. En zei hij, joh, wil je meedoen? Dus ik dacht, ja, waarom niet? Het is gewoon leuk, weet je. Dus dat, ja.
1: Oké, heel sterk. En hebben jullie toevallig ook samen een collab ergens op een track?
4: Eigenlijk nog niet. Maar nu je het zo zegt, zouden we er eigenlijk wel mee aan de slag moeten gaan.
3: Waarom niet?
4: Zou kunnen werken.
1: Ja, heel sterk, heel sterk.
5: En wat ik me afvraag, hoe was de schrijverskamp zelf? Hoe was de vibe daar, zeg maar? Ja,
4: dat moet je niet aan mij vragen, want ik had 2 keer net de toetsweek daarna. Ik zat in mijn eindexamenjaar, dus ik kon nergens bij zijn bij de schrijverskampen. Maar was jij erbij?
3: Ja, ik was erbij. Was leuk, man. Het was slapeloze nachten. Je gaat slapen om 6 uur. Mm. Je wordt wakker om 12 uur. Je gaat weer in de studio. Viben, chillen. Gewoon pokken maken, man.
5: Maar hoe was dat daar ingedeeld? Zeg maar, hadden jullie gewoon 1 boot? Hadden jullie meerdere boots? Kwam er 1 beat? Dan ging jij, zeg maar, bijvoorbeeld op die beat split of gingen jullie om te beurt? Hoe ging dat, zeg maar?
3: Ja, hoeveel boots hadden we? 3, 4? 4 boots. Die boots waren ook gelijk slaapkamers. We waren gewoon daar.
1: Oh, gek. Ja, dat is echt werken.
5: Gek, dat is keihard.
3: Ik hoor hem niet, man. Maar goed, hoe heet dat? Dat was gek, man. Gewoon opeens zie je daar opeens 2 guys, daar zie je 3 guys en beat staat aan, mensen killen het. 5 minuten gaat verder, oké, die gaat weer naar die kamer.
5: Ja, gaan dat ook net van, gek man.
4: Ik had ook wel FOMO, man, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik zag allemaal appjes en shit en filmpjes en foto's voorbij komen van het schrijverskamp. Ik dacht, damn, het is jammer dat ik nu aan het leren ben, anders had ik er heel graag bij geweest.
1: Ja, zeker. Maar je praat ook een beetje Surinaams.
4: Ben ik er?
1: Ja.
4: Echt? Vind je?
1: Dat vind ik wel, dat heb ik gehoord.
4: Nou, thanks. Minotak klein geld, minotak alleen kilo's.
1: Yes! Ja,
4: dat is het.
1: Yes! Ja. Nou, maar toen ik het zag, dacht ik wel van oké, nu snap ik zeg maar wat Romeo aan het doen is. En ik denk dat het wel kan slagen, want hoe vind je de groep zelf?
4: Ja, ik vind het een fantastische groep, man. Mm-hmm. Romeo zei net dat het niet echt een groep was, maar dat het allemaal individuen zijn. Maar daar ben ik het eigenlijk heel erg mee oneens, Romeo. Want, Nee, maar dat vind ik niet. Ik vind eigenlijk dat het gewoon eigenlijk 1 grote groep is en hierna gaat iedereen misschien zijn eigen weg.
1: Ja, ja.
4: Maar ik hou er gewoon ook wel gewoon matties aan over. Mm-hmm. Mensen met wie ik zeker vaker de studio in ga. Dus het is een. Dus ja, ik vind het wel echt een groep. En het is een leuke groep. Goede sfeer. Iedereen kan elkaar vuren zonder dat je er boos om wordt. Iedereen komt uit andere plekken van het land. Maar toch werkt het heel erg goed.
1: Ja, sterk. En heb jij daar ook een mening over?
3: Ik zeg je eerlijk,
1: sluit je gewoon daarbij aan.
3: Ik sluit me echt daarbij aan.
1: Yes, man. Dat
3: gewoon
1: dacht
3: een vibe,
1: ik
3: al. Bro. Het is gewoon allemaal heel gezellig.
1: Want jullie zijn met meerdere culturen. En hoe gaat dat gewoon goed samen? Of is er. Hoe gaat dat? Kom jij met. Met Bami en hij komt en. Snap je?
3: Ik zeg je eerlijk, gewoon echt profs naar Zaka, man. Hij had onze kitchen geregeld. Mm-hmm. Dus het was altijd gewoon Zaka's eten, man.
4: Ja, was Zaka's eten.
1: Oké, heel sterk. Maro, je hebt het gehoord. Iedereen is toch wel. Positief over elkaar, ja, dus die schrijverskampen betekenen wel veel. Want heb jij ooit wel eens een schrijverskamp gemaakt?
5: Nee man, ik wil het wel meemaken. Ook om alleen bij te zijn. Ik hoef niet eens misschien iets te creëren, maar ik wil wel gewoon, weet dat die vibe daar is gruwelijk. Als ik zo altijd zie van, weet dat die beelden die voorbij komen, daar wordt gecreëerd, die vibes en zo. Ik wil dat wel één keer meemaken, man.
4: Dus als er een volgende keer zou zijn, yes, dan zijn jullie bij deze uitgenodigd, hè? En dan komen jullie pull up.
1: Yes,
5: lobby,
1: zijn we
5: lobby,
1: best
5: lobby,
1: goed.
5: Lobby, lobby, 100%. 100%, ik ben daar.
1: Jij hebt het gehoord als Galaxy Radio luisteraar. Heb je vragen, dat kan je natuurlijk gewoon doorsturen naar onze Galaxy app. 085-029-4x2. Ik herhaal het nummer 085-029. 4x2 en dan kom je live in de uitzending. En zometeen is de tijd daar. En dan gaan we knallen. We hebben zometeen nog twee andere gasten hier aan de tafel. En dan is het echt tijd. Voor nu, other side, you're the money.

Kleine Jordi was onhandelbaar, veel trots, veel ego. Mama had niet eens een auto, veel fiets, veel metro. Ik moest werken aan mijn dromen, ik was aan het bouwen net als Lego. Was altijd anders dan de rest, we deden alles voor die pesos. Ik was altijd al op blaadjes, kleine jongen met die 22. Ik kan gaatjes maken perforator, grote jongen met die 26. Ik kan op je blazen

0: zijn Goudje en Naro. After 9.
1: Yes, jij luistert nog steeds naar Galaxy Radio. En Naro, ik zit eraan te denken, is er ook een schrijverskamp voor sketches maken? Of is dat raar? Of praat je dan over comedy theater? Mm. Ik zit er zo over aan te denken van, ik heb dat nog nooit voorbij zien komen. Niet, hè?
2: Nee, maar dat is niet. Maar ik snap wat je bedoelt, gewoon dat je met z'n allen in Ossen bent, dat je gewoon gaat brainstormen van...
3: Ja, dat is ook,
2: wel lid, man.
1: Dat is lid, hè?
3: Moet je gewoon doen, man.
1: Ja, man, ook eens over na te denken, maar jij bent niet welkom.
4: Oké, je bent welkom. Je bent toch mijn broertje, hoor. Kom, oké.
2: Ik wil zeggen, maar moet je breek mijn hart hier, man.
1: Nee, je bent welkom, bij alle tijden. Maar hey, Romeo, voordat we gaan starten, heb ik even die quote van jou nodig.
3: Nee, ik mag hem van Toby, mag ik hem niet meer doen.
1: Niet? Mag je hem niet meer doen?
3: Nee, van Toby mag ik niet.
1: Oké, dan gaan we
3: maar dat niet meer doen. Toch lekker niet naar Toby. Doe je niet.
1: Ja, maar
3: laten we... It's a brand new day. Haal het beste uit je dag en laat niemand jou zeggen wat je wel en niet kan, want jij bent een topper.
1: Yes!
2: Toch? Ja, maar geweldig, man.
1: Geweldig. Nice. En natuurlijk, wie is naast jou aangeschoten?
5: Caesar, man.
1: Mm-hmm.
5: Yo.
1: Stel jezelf even voor, ik heb wat meer nodig dan jou.
5: Ja man, een Cies man. 20 jaar oud uit Rotterdam.
1: Mm-hmm.
5: Unieke sound.
1: Ik
5: ben
1: gezellig
5: met de boys gekomen.
1: Ja?
5: Ja man.
1: Hoe lang ben je al bezig met muziek?
5: Drie jaar zo.
1: Mm-hmm.
5: 3 jaar geleden was ik bezig op Bandlab. Daarna heb ik wat dingen geteased, mensen vonden het lauw. Ging wel goed in Rotterdam en zo, de Randstad.
1: Ja.
5: Dus daarna heb ik gewoon doorgepakt. Daarna heb ik ook meegedaan aan Next Up. Ik had nog geen show-ervaring, nog nooit shows gedaan. Ja. Toen heb ik bij Next Up meegedaan, heb ik daar mijn ervaring op gedaan. Ingetocht gekomen met de boys hier achter met Romeo.
1: Mm-hmm.
5: En toen, zodoende man, daarna zijn we die schrijverskamp gaan doen, de album. Ben beter geworden met die boys.
1: Oké, maar zo'n talentenjacht, hè?
5: Ja.
1: Krijg je een beat te horen en je moet je first doen? Of mag je dat zelf meenemen?
5: Ik zag het op Insta, mm-hmm. De voorschijn komen. Toen dacht ik van, dat lijkt me wel lid. Toen moest je wat opsturen, dan gaan ze kijken van, oké, ben je wel goed genoeg om überhaupt mee te kunnen doen? Mm-hmm. Heb je meegedaan? Dan kom je daar en heb je bepaalde rondes en dan ga je in de eerste ronde ga je gewoon performen. Het draaide meer om performen dan de tune zelf. Dus je tune, het telde wel mee, maar het ging ook om het performen. Dus oké, hoe ga je je tune aan ons laten zien, maar wat heb je aan, hoe zie je eruit? Dat was het hele plaatje.
1: Ja, want je ziet er wel echt uit als een star.
2: Ja man, want we hebben gisteren natuurlijk ook geleerd, dat is anders dan ja. Wat nu is. Echt die artiestenlook, zeg maar, jee toch?
5: Ja, gisteren waren we gewoon in de buurt. Gewoon trainen. Nu zijn we gewoon bezig, toch work.
1: Yes, ik hoor je. Maar no, je laat het lukken in ieder geval. Maar ik ben toch wel benieuwd naar die talentenjacht. Toen je daar aankwam, ken je first nog wat je deed buiten je performance?
5: Ik had geen eens een first. Ik had een afro-tune volgens mij die ik als eerste moest doen.
1: Mm-hmm.
5: Ik had een afro-pokoe. De performance was nice, de outfit was toen ook nice, alleen het performen was een beetje kattengejank, ik had nooit opgetreden.
1: Okay.
5: Dus het was gewoon wel een beetje schreeuwen en zo. Maar ik had Romeo toevallig, kende hem nog niet.
1: Mm-hmm.
5: En na die dag kwam hij gelijk naar me toe, zei hij van, dit heb je goed gedaan, dit deed je wat minder, hier kunnen we aan werken, maar ik zie wel talent, dus we kunnen zeg maar wel doorgaan.
1: Heel sterk.
2: Dat is puur man.
1: Puur, en Romeo, als je ziet, je ziet natuurlijk groei. Maar wat voor plan is er daarna eigenlijk? Nadat je zeg maar denkt van oké, dit project zit erop. Wat geef je ze mee?
3: Kijk, het hele plan is zeg maar bedacht van ik wil boys die meedoen met talentenjachten. Of misschien nog niet de mogelijkheid hebben om in studio's op te nemen.
1: Mm-hmm.
3: Of nog nooit schrijverskamp en dat soort dingen hebben gedaan. Die ervaring gewoon in eerste instantie meegeven. Of het album een succes wordt of niet, dat komt daarna zeg maar. We hebben hier sowieso allemaal weer iets geleerd. Allemaal ervaring opgedaan. Nieuwe mensen leren kennen, nieuwe flows. Ik denk dat sommige mensen een hele nieuwe identiteit voor zichzelf hebben uitgevonden op die album, zeg maar. Wat was je vraag ook alweer?
1: Nee, je gaat wel antwoord erop, maar nadat je zegt, oké, het project zit erop.
3: Ja, toch?
1: Nu gaan ze zeg maar hun eigen pad bewandelen. Je hebt gewoon een steuntje, een duwtje in de rug gegeven. Dat
3: ja,
1: is heel dat nice.
3: Wel.
1: Dat waarderen we oprecht. Maar daarna, wat is wat je hoopt te verwachten?
3: Kijk, wat ik gewoon hoop, zeg maar, is dat... Het liefst iedereen natuurlijk gewoon zijn eigen carrière op een gegeven moment gaat opbouwen, zeg maar. En dat het ook lukt. En dat we elkaar op een gegeven moment gewoon... Dus nog steeds spreken, maar we komen elkaar ook tegen op die festivals waar we samen geboekt zijn. In diezelfde clubshows en dat soort dingen gewoon, man. En tracks maken die samen succesvol zijn. Dus dat lijkt me wel hard. Oh ja, om elkaar gewoon in de toekomst gewoon vaker te zien. Gewoon, dat wij gewoon de nieuwe game zijn, zeg maar. Niet per se de nieuwe game, maar gewoon een toevoeging zijn in de game. Kijk, ik mag van die boys niet meer zeggen dat ik jong ben. Ik voel mezelf nog steeds jong en die dingen dat. Maar...
5: Uncle,
3: ja, zo noemen ze me.
1: Ja.
3: Maar, ik denk gewoon, we hebben gewoon een goede lichting, zeg maar. Nieuwe vibes, nieuwe mensen. Iedereen komt van verschillende plekken. Dus dat zorgt er ook weer voor dat bijvoorbeeld die boys uit Arnhem hebben hun mensen uit Arnhem die mij nu opeens gaan leren kennen en C's gaan leren kennen. Mm-hmm. Ikzelf, ik kom van Amsterdam-West. Oké, die mensen gaan hun weer leren kennen. Hij komt van Rolfa en zo gaat het maar door, zeg maar.
4: Okay. Ja, heel sterk, heel sterk. En C's, hoe ben je aan je naam gekomen? Is het een rapnaam die je hebt gekozen? Of?
5: Aan mijn naam? Mijn derde naam is César. Maar César, dat klinkt een beetje lief, zeg maar. Klinkt iets te lief. En in het Engels zeggen ze gewoon Caesar. Dus dan ben ik gewoon om Caesar gekomen, man.
4: Oké, okay, maar Caesar is toch kaas, of niet?
5: Nee. Het betekent king, man.
4: Oké. Okay. Nee, oké. Okay, dus je weet wel
3: wat... Maar welke taal is het?
4: Ik weet niet, maar ik, iets met... Ik dacht ik... Oh, nee.
2: Ja, ik bedoel misschien Caesar
4: zelf. Iets in die richting. Ik zweer het, joh.
5: Nee, dat niet.
4: Oké, okay, nee, maar heel dom dat je er bent. Was jij wel bij het schrijverskamp?
5: Ja, ik was erbij, maar twee keer.
4: Oh, je hebt allebei de keren, dus je bent echt op gas gaan ook.
5: De eerste keer was ik niet echt op gas, want ik was ziek. Romy en ik waren eigenlijk allebei ziek. Ja, alsnog hebben we wel wat laten lukken, maar ik was wel best wel ziek. Ik weet niet hoe, ik kwam daar aan, ik was dood op bed. Moest gember eten en al die dingen. De tweede keer was ik ook daar, was ik aan. Maar ik was gewoon kalm, man, want Barkie was echt op gas. Barkie was, het stuur was altijd bezet, man. Ja. Barkie was bezig.
4: Oké, okay, maar jouw belevenis daar, je hoort die beat, je kijkt om je heen, je bent met meerdere boys. Wat gaat er in jouw hoofd om?
5: Zeg maar, in mijn hoofd was sowieso van, ik wil veel samenwerken met boys, want het zijn veel verschillende soorten boys die hier zijn. Snap je? Je hebt bijvoorbeeld een Noto en een Toby. Mm-hmm. Nederlandse afkomst zijn ook geleerde boys met hoog advies. Maar je hebt ook boys die weer een beetje meer van straat komen, bijvoorbeeld Barkie en zo. Je hebt mij, ik kom helemaal uit Rolfa. Mm-hmm. Je hebt boys die komen van Arnhem. Dus voor mij was het belangrijkste connecten en zeg maar fun hebben in het maken van tunes. Want als je gezelligheid hebt, dan ga je dat ook terug horen in je poko's.
4: Ik vind het wel echt sterk hoe hij het zegt, hooggeleerde. En aan de streets. Dus, maar hey, Romy, heb je daar bewust voor gekozen?
3: Ja, het is gewoon een mix gewoon van Nederland, man. Dat is nowadays.
4: Dat is nowadays.
3: Letterlijk gewoon Nederland vandaag de dag. En het is niet meer alleen wit. Je hebt alle soorten culturen, alle maten, alle... Noem maar op, zeg maar. Dus dat zeg ik ook. Ook op het album is er een Turkse tune. Turks-Nederlands, zeg maar. Mm-hmm. We hebben twee tunes, Arabisch-Nederlands. We hebben afro-sounds, we hebben pop-sounds, we hebben een EDM-sound erop, we hebben een trap-sound erop.
2: Keihard, dus gaat,
3: we nemen je gewoon mee door Nederland, zeg maar.
4: Oké, heel sterk.
3: En we zijn niet aan het vertellen van, yo, dit is Nederland vandaag de dag en maar gewoon wel laten zien door wie wij zijn en de muziek die wij maken, zeg maar. Van, oké, dit is het geluid van Nederland, zeg maar. That's it.
4: Oké, en dan, hoeveel poko's komen erop te staan?
3: 14.
4: Maar je zegt dat echt met kracht, gewoon van, ja, 14.
3: Ja, 14.
4: Zou dat er meer kunnen zijn?
3: Het hadden er zeker meer kunnen zijn, maar op een gegeven moment moet je gewoon een afweging maken. We zijn ook op een gegeven moment best vroeg gestopt met de selectie, als we kijken naar wanneer we droppen eigenlijk. Maar ook dat achter het scherm is het gewoon veel regelen, zeg maar.
4: Maar is er dan een luistersessie onderling? Luisteren jullie met z'n allen gewoon en jullie gaan dan beslissen van oké, deze kan, deze kan?
3: Nou kijk, wat we eigenlijk hebben gedaan, de distributie wordt gedaan door Topnotch, dus dat is ook wel tof, zeg maar. De organisatie voor wie we uitkomen, zeg maar Triple Threat, die heeft een partnership met hun. En op een gegeven moment hebben we de eerste luistersessie, dus dat de boys zeg maar ook pas wisten van hey, staat mijn verse nog op die pokoe of niet, die hebben we bij Top Notch gedaan, zeg maar. En toen hoorden die boys zeg maar voor het eerst het album in het geheel. Zodoende, man. En toen beseften ook die boys van hey, yo, we hebben eigenlijk wel echt iets hier.
4: Ja, heel sterk.
2: En hebben jullie ook al zeg maar besloten van oké, dit nummer of dat, deze gaan we clippen, zeg maar, of ja, zo gaan we die korte aanpakken?
3: Zijn drie clips geschoten.
2: Oké.
3: Ja, zijn drie clips geschoten. Dat zijn dus de drie singles van tevoren. Daarna zijn er nog twee singles zonder clips, die komen ook. De eerste single is vorige week vrijdag gedropt, dus ga dat sowieso checken. De volgende single komt volgende week vrijdag, die daarop komt, die week daarop komt daarop. Je weet het, dus we gaan blijven gewoon doorgaan, zeg maar.
5: Ultra gas.
3: Ja, man. Ja,
4: oké, dan hebben we genoeg informatie, denk ik. We hebben bepaalde artiesten gehoord en ik denk dat ze zich kunnen gaan opstellen. Warm lopen, want zometeen is het tijd.
2: Gas.
4: En dan gaat het gebeuren. Ik ben echt heel benieuwd. Naro, jij?
2: Ik ben heel benieuwd, maar ik ga er gewoon met een lege hoofd in, maar hoe ik het zo hoor, de verhalen, de vibes, de energy, je voelt de aura ook als je in deze hoek bent. Dus ik denk dat we een hele toffe, gekke sessie kunnen verwachten.
3: Ja, één ding wat ik zelf nog wil zeggen, zeg maar, in de sessie hebben we vooral gekozen om ook exclusieve dingen te doen die we gewoon hier, zeg maar, doen.
2: Ja.
3: Dus als ze het willen checken, dan... We gaan het nog uitbrengen, zeg maar, op een andere manier, dan moeten ze het kunnen ook alleen daar checken, met wel drie teasers van de track, zeg maar, die wel op het album staan. Okay. Maar willen ze meer horen, moeten ze gewoon elke week alle socials van iedereen in de gaten houden. Alle pagina's in de gaten houden.
4: Celis, want wij hadden natuurlijk ook in de gaten. En zometeen gaat het beginnen. Maar natuurlijk ook Big Boss Bart is erbij. Hij zegt, wat? Zoveel artiesten? Ik moet erbij zijn. Kijk wat er gaat gebeuren. En warm lopen. We gaan zometeen erin.
5: Zie je.

mistig, je mist me, ik weet, maar je wist het al lang toch. Dus doe niet verrast als je s'nachts weer de deur hoort. Mijn jas op de grond weer in plaats van de kapstok. Op zoek naar geluk, maar die life is geen kraslot. Of iets waar je zomaar van afkomt. Ik heb pijn, dus ik lach soms de pijn beetje weg. Ben niet ready als

0: hier op Galaxy.
1: Yes, hier op Galaxy. En Naro staat nu even hier naast me, mijn broertje. Want we moesten even ruimte maken. Want het gaat beginnen.
2: Het gaat beginnen, man. Ik heb er zin in, man.
1: Zijn jullie ready?
3: Tuurlijk, hoe niet?
1: Ja? Oké, dan let's go.

0: καλά.
1: Γιατί. Let's go. Yeah.

Hey man, we zijn er. Lekker, kijk, dat moet ook gedaan worden, toch? Hey, mijn naam is Notulis, doe waar je gelukkig van wordt. Dat doe ik ook. We zijn hier nowadays, Relax Radio. Mijn regel, er mag gedanst worden. Ik hou ook een beetje van deze part. Hey, dit is maanden wil ik rijden voor het sterfde conflict. Dus de tijd en geld maken, die zakelijke shit.

0: ça.
1: D'accord.

0: Thank you, Radio Galaxy.
1: Oké, Daan. We zijn hier om kaal te maken, je weet zelf. Oké, Daan. Even die erbij, je weet zelf. Luister.

0: spit out. Okay, dan.
1: Bow.
0: SO naar Giddy sowieso. SO naar Giddy Gari. Je weet zelf, we zijn er nog steeds. SO naar de buurt, SLP, we zijn er nog steeds. Oké, dan. Je dacht, we waren klaar? Nee, toch. Je dacht, we waren klaar? Nee, toch.

0: ben op gedma. Dat is hoe het loopt, Niffo. Esonagiri Garam, sowieso. Esonagiri. We zijn er. Beetje lekker gaan, malau.
1: Mama, je kan
0: even een briefje, snel. Shente.
1: Geef Hneya aan de top staan. En gauw, je kan losgaan.
0: Esonagiri Gari, Esonagiri.
1: Mama, je kan losgaan.
0: Je weet zelf.

0: Oké dan. Dit was ik. Een paar keer op jullie beeldscherm. Je weet zelf. Lai houden. Geen lekker man. Die kussel man.
1: Ja.
2: Is oké.
3: Hoort erbij. Sowieso, thanks for having us, man.
1: Ja, we zijn weer gewoon... Ja, natuurlijk zijn we weer live.
3: Ja, toch, thanks for having us sowieso.
1: Eigenlijk kan iedereen praten door die mic om, denk ik.
3: Ja, toch? Hé, laten we met z'n allen tegelijk praten.
2: Welke mic werkt?
1: Ja, maar net, je kan ook hier zitten. Er kunnen ook gewoon drie hier.
2: Ik ga hier zitten. Of is dit te veel?
0: Oké. Ik pak hem. Pas.
1: Ja, pas.
0: Ja, man. Shit.
4: Van vier.
1: Ja, iedereen is een lid.
0: Ja,
1: sowieso.
0: Toch.
1: Beginnen we met een applausje voor jullie, man.
0: Yes!
1: 100%. Safe, goed. En hoe vonden jullie het zelf gaan?
3: Kijk, laat mij gelijk even iets zeggen. Sowieso, ik ben trots op iedereen. Ik vind dat iedereen zijn shit altijd doet en heeft gegrind, zeg maar. Voor sommige boys is het ook misschien de eerste keer op de radio. Was gewoon spannend ook. Maar ik denk dat we wel hebben laten zien dat we veel verschillende sounds hebben. Je weet, veel verschillende culturen op die tape hebben, zeg maar. We hebben maar 3 previews gedaan. Als ze de rest willen checken, ja, dan moeten ze ons echt gaan volgen op de socials. We hebben een nowadays account op TikTok en op Instagram. We hebben onze eigen socials. Ja, doen jullie dat niet, dan gaan jullie waarschijnlijk het album missen, man. En het is echt een stukje cultuur, een stukje wat je niet wil missen. Okay. Die karas, man.
1: En wanneer staat het gepland?
3: Eind september.
1: Ja.
2: Maar het verandert iedere keer, dus het kan ook later worden.
3: Ja.
1: Okay,
3: dat is hoe de muziekgame gaat, hè.
1: Oké, in ieder geval, ik ben op iedereen ook individueel trots. Ik snap wel wat jij bedoelt nu, Romeo. Ik zie het ja, ook. Toch? En ik vind het gewoon echt dope dat iedereen vanuit een andere kant vanuit Nederland toch elkaar heeft gevonden. Pas gewoon, je weet toch. Dat ze met elkaar kunnen werken en wat van de grond kunnen halen. Naar hoe kijk jij ernaar?
4: Ik ben gewoon heel blij ermee, man. Ik hoor verschillende dingen. Je weet, ik hoor het Daan House. Dan hoor ik weer een paar gekke bazen. Dan hoor ik, je weet toch. Iedereen is gek, man. Iedereen is uit. Iedereen heeft zijn eigen stijl. En ik ben gewoon heel benieuwd naar het album. Man. Ik kan niet, ik ga het zeker volgen, maar ik ben heel benieuwd.
3: Jullie krijgen hem sowieso voordat hij uitkomt.
4: Oké, dat wil ik horen.
3: Ja, nee, toch?
1: En
3: wederzijdse liefde.
4: Major love, man.
1: Sowieso dope dat jullie zijn gekomen en we houden die jongens in de gaten. Ik was wel verrast, zeg maar. En nadat ik Toby had gehoord. Toby heet, hè?
3: Ja,
1: nadat ik hem had gehoord, dacht ik echt, je mapa, nippel, wat is dit?
4: Ja.
1: Dus ik zie wel dat het gaat werken, man. Romeo, shout-out naar jou sowieso voor het komen.
3: Shout-out
1: naar iedereen die is meegekomen.
0: Misschien moet Barkie nog één shout-out doen naar iemand.
5: Shout-out naar Kirikani nog
1: steeds. Ja, wat is dat? Shout-out naar jullie, maar nog een applausje sowieso voor jezelf. En heb je nog een paar motiverende woorden voor Senaro?
4: Ja, doe gewoon wat je moet doen, man. En sowieso, man, is uit hoe de album loopt. Je weet toch, of het nou goed loopt of slecht loopt. Je weet toch, hou je hoofd gewoon omhoog en blijf gewoon doorgaan. Jullie hebben allemaal talent, dat hebben jullie net laten horen. Dus je weet toch, sowieso geloof ik niet dat jullie paden, zeg maar, na het album stopt. Maar ik hoop natuurlijk voor jullie dat het album gewoon sky high gaat. En dat jullie gewoon allemaal gewoon de lucht in gaan en dit met z'n allen gewoon voort kunnen zetten, man.
1: Ja, man, geen geintjes, man. Je hebt zelfs Turkse house, man.
4: Ja, man.
1: Dat is para,
4: ja,
1: man.
4: Dat is sterk.
1: Nou, heren, shout-out naar jullie.
3: Lobby.
1: En we zien jullie snel weer terug in de studio Galaxy Radio. En heb je deze uitzending gemist, dan kan je daar terugkijken op Galaxy TV natuurlijk. Naro, het is tegen het einde van de show. En dan moet ik toch wel eventjes horen hoe jij vandaag bent opgestaan. Met welke quote?
4: Met welke quote ben ik vandaag opgestaan? Dat is een hele goede vraag, man.
1: Je zei dat je zo... Ik sta 19-1 voor op jou, snap je?
4: Oké, maar gooi jij hem. Wat heb jij? Wat heb jij voor vandaag?
1: Ik moet eerst altijd jou checken. En dan... Of dat kan ik activeren. Je hebt sowieso iets.
4: Ik doe gewoon altijd wat ik moet doen, man. En ook al zit het tegen, ook al is de dag, ook al heb ik slecht geslapen. Ook al voel ik me even wat minder. Ik doe gewoon alles met een lach. En dan komt de dag vanzelf goed, man.
1: Oké, sterk.
2: Ja, dat is man.
5: Nee, toch? Het is van mijn Grigari nu.
1: Helemaal gek. Naro, volgende week vrijdag zijn we er weer. Dan is de studio weer helemaal vol. En er komt dan een artiest hier naartoe. Die we heel veel vragen willen stellen. Ik heb gehoord, hij kan toveren. Misschien kunnen de mensen dan alvast een beetje gaan nadenken over wie wij het hebben.
4: Dat was een goeie man. Ja, man.
1: Weet jij wie volgende week in de studio komt? Weet jij een rapper die kan toveren of die bezig is met toveren? Laat het ons weten in de Galaxy app 085-029-4 keer 2. Ik herhaal het nummer 085-029-4 keer 2. En dan kan jij al misschien een voorsprong hebben op de rest. En wie weet bellen we jou wel op en kan jij met de artiest praten. Want dit is toch wel een grote artiest. Laten we daar maar
4: ja, mogen leggen. Ja, het is een hele grote artiest. Maar ik vind wel dat hij onderschat wordt in de scene. Wel, ja? Hij mag helemaal brokken. Ja, man. Ja, maar ik vind nog niet dat hij die love krijgt die jij... Hoort te krijgen, zeg maar, want hij is aan de top van de top. Yes. Hij is aan de top van de top.
1: En hij sluit aan volgende week vrijdag bij ons bij Galaxy Radio. Hartstikke bedankt dat jij weer hebt geluisterd naar deze toffe aflevering. Tenminste, deze toffe show die je hebt gehoord op de radio. En was je live mee aan het meekijken naar Ronik zit hier op het scherm. Alleen maar liefde naar jou.
4: Zo'n lobby.
1: Shout-out naar Shalom die op 900 kilometer...
4: 900.000 man.
1: Ja, 900.000.
4: 900
1: kilometer. shout-out naar jou dat je er altijd bent voor de productie. En natuurlijk shout-out naar Bart. Vandaag staat Bart met ons samen. En dat is ook natuurlijk af en toe gezellig.
4: Ja, maar super
1: komt niet
4: gezellig,
1: vaak
4: man.
1: Voor. Het komt niet vaak voor.
4: Legendary dag.
1: Wees vooral veilig en doe geen dingen die Naro en ik niet zouden doen. En wat ik altijd tegen mijn broertje zeg, Naro, ik hou van jou.
4: Ik hou van jou, mijn broer.
1: Ik hou echt van jou.
4: Ik hou echt van jou, mijn broer. Je weet je, man.
1: Galaxy Radio.

0: geen Jan, ik zat weer in die kooi, man. Geef mijn jongen 20 stuks, zo van, kijk wat je met die zooi kan. Zij vroeg wat een pasfoto is, ik zei, ja, daar word je mooi van. Period.
1: Harpie, wat zeg je, man?

0: now the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel, een zogeheten Red Notice, uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu en militair Avek Moscovits. Aanleiding is de aanval op de Global Sumud Flotilla, een vloot van 50 boten die in mei hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. Turkije beschuldigt beide van misdaden tegen de menselijkheid, genocide en marteling. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij stenen had gegooid. De 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Oekraïne heeft de Russische tekenfilmserie Masha en de Beer verboden en sancties ingesteld tegen 4 personen en 4 organisaties die betrokken zijn bij de productie. De Oekraïnse overheid stelt dat advertentieinkomsten indirect Russische oorlogsinspanningen financieren. De sancties gelden 10 jaar. Kiev roept bondgenoten op soortgelijke maatregelen te nemen. Steeds meer gemeenten zetten pop-up locaties van halt in bij evenementen. Deze week staat een haltbus bij de zomerkermis in Almere. Jongeren die alcohol gebruiken of overlast veroorzaken kunnen direct doorverwezen worden naar de bus.

0: 700 in 2022 naar ruim 600 in augustus van dit jaar. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Manish on the beat, shebang. All of my ops, they dead. Why do they gas me up? Where does it go, my head?
2: Yo, Danny hier van Fleva in jouw ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van de High and Mighty. En die ken je misschien nog wel van deze. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
3: Booms, booms, you know what I'm saying?
1: Turn it up and
4: feel the sunshine.
5: The music that makes your summer lit.
1: Summertime.
5: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
6: Bring the real
7: hip-hop.
6: Bring the hip-hop.

0: This is Drake. 21 Savage.
1: This is a
0: Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085
0: 744 4774. Galaxy Radio. Sunshine, bars and beats.
4: Nah, yeah. It's for the trappers.

Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

Interieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn vakje zit geschakeld formulier. Alleen

0: fuck your mouth. Open your, did I tell you don't fuck with me? Huh? Did I tell you not to fuck with me? Huh? Look at you now. Huh? Can't talk with a gun in your mouth, huh? Bitch ass nigga.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.

Anywhere, anytime. This is your song. But watch it.

is leeg, staat waarwasje. Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmaals, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je?

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je wiepen, niet meer bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.
2: Oh.

0: The sun is shining, the drinks are flowing, and the vibes are coming straight from Galaxy.
1: We got that summertime feel!
2: Galaxy Radio, your summer, your station.
3: Check it, check out the
4: music.
3: Next.
0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.